0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De handelsoorlog tussen de VS en China ligt zeker stil tot 10 januari, dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Er was eerder al afgesproken om hogere handelstarieven in beide richtingen, zelfs tot 145%, te schrappen tot 10 november, om overleg alle kansen te geven. En die termijn is dus verlengd. Niet toevallig nu, want de Chinese president Xi Jinping is 3 dagen op bezoek in Washington. Trump zelf stond hem op te wachten op de luchthaven en dat is erg uitzonderlijk. De twee zitten later vandaag samen, maar veel wordt er niet verwacht, vertelt Amerika-correspondente Grete Keizer.
3: Taiwan wordt een heikel onderwerp en artificiële intelligentie zal eveneens een groot deel in beslag nemen, maar ook daar verwacht men niet echt hele zware beslissingen.
2: In Roeselare in West-Vlaanderen is gisteravond een huis beschoten, mogelijk vanuit een voorbijrijdende auto. De voordeur liep daarbij erg veel schade op, maar er vielen geen slachtoffers. Er zijn ook nog geen verdachten opgepakt. De politie onderzoekt de zaak, mogelijk gaat het om een afrekening. En sport in de Champions League voetbal voor vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Het ging om de eerste wedstrijd van de competitiefase. Roma miste in de blessuretijd nog een strafschop. Volgende week trekt OAL naar Paris Saint-Germain. We krijgen afwisselend zon en stapelwolken en het blijft droog, maximaal rond 19 graden. Morgen veel zon en tot 25 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: Regeringspartij Vooruit wil de zone 30 rond scholen uitbreiden, dat meldt het Nieuwsblad. Nu geldt de zone 30 alleen in de straat van de school, maar Vooruit wil die zone uitbreiden naar een straal van 300 meter rond de school. De partij wijst erop dat er per jaar 1166 letselongevallen gebeuren binnen een straal van 100 meter rond de school. Dat zijn er gemiddeld zo'n 3 per dag. Vooruit wil binnen die zones ook trajectcontroles inzetten. In Roeselare in West-Vlaanderen is gisteravond een huis beschoten, mogelijk vanuit een voorbijrijdende auto. De politie vond minstens 15 kogelhulzen. Er is veel schade aan de voordeur van het huis, maar er vielen geen gewonden. Er zijn ook nog geen verdachten opgepakt. De politie onderzoekt de zaak. Mogelijk gaat het om een afrekening. Ex-pornoproducent Dennis Blackmagic, ofwel Dennis Boerkas, heeft de gevangenis van Leuven verlaten met een enkel band. Dat gebeurde gisterenmiddag al. Boerkas is 52. Hij kreeg 36 maanden cel voor het stalking en het verspreiden van naaktbeelden. Daar zat hij 22 maanden effectief van vast. De pauze in de handelsoorlog tussen de VS en China wordt verlengd. Ze liep tot 10 november, maar dat wordt nu 10 januari, dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Dat betekent dat China en de VS geen extra handelstarieven zullen toevoegen op mekaars producten, om het overleg alle kansen te geven. Het gebeurt niet toevallig nu, want de Chinese president Xi Jinping is 3 dagen op bezoek in Washington. Trump zelf stond hem op te wachten op de luchthaven, en dat is erg uitzonderlijk. De twee zitten later vandaag samen, onder meer over de economische samenwerking en de opmars van AI. Amerika-correspondente Grete Keizer.
3: President Trump bevestigde ook dat ook Iran op het agenda zal staan. Ondertussen klinkt vanuit het Amerikaanse congres, zeker vanuit de Senaat, een waarschuwing door Republikeinen aan president Trump om de Chinese president niet meteen te zien als trouwe bondgenoot, maar toch als een potentiële vijand.
2: En sport. In de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis staat onze nationale vrouwenploeg 1-0 achter tegen Oekraïne. Jana Otsipka verloor de openingsmatch tegen Anelina Kalinina in 3 sets, 6-7 en 2 keer 6-1. Niet echt een verrassing, want Kalinina staat 48ste op de wereldranglijst. Otsipka is pas de nummer 474. Onze beste tennisvrouwen zoals Elise Mertens en Hanne van de Winkel haakten af. En in de Champions League voetbal voor vrouwen heeft oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Dat miste ver in de blessuretijd wel nog een strafschop. Het was de eerste wedstrijd van de competitiefase. Je hoort Julie Biesmans van OHL.
4: Tweede helft hebben we er een aantal keer heel mooi onderuit gevoetbald. Een paar grote kansen gecreëerd. Ja, jammer dat die bal er dan niet ingaat. Maar achteraf, ik denk dat we heel tevreden mogen zijn dat je tegen Roma, die vorig seizoen door de Italiaanse competitie, de beker, ik weet niet wat ze allemaal gewonnen hebben, tegen een heel sterk team eigenlijk 0-0 spelen.
2: Volgende week trekken ze naar Paris Saint-Germain. We krijgen vandaag afwisselend zon- en stapelwolken en het blijft droog, maxima rond 19 graden. Morgen veel zon en tot 25 graden. Zaterdag eerst zon, later meer wolken en kans op wat lichte regen. Zondag omgekeerd, eerst wolken, later opklaringen, maxima dit weekend rond 22 graden.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwera thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
8: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
9: Ik? Met mijn rug. En zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
8: Ah wel, bel Opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
9: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
8: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
10: Miljaar. Maar een plong is gesprongen.
11: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
12: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79.
10: Hey, bellen hè.
13: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci Immobiep.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Waarom belde gaan niet direct naar dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze nog roepen.
4: Zeg maar één.
5: Wat is er, Jos?
4: Het is niet meer te donker, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rugjes gegouwd aan gestuind. Zalig.
5: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
5: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
7: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
6: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
7: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
6: Zelfs toppers Jelle Kleimans en Steven de Lely spelen ten dans.
7: Allee, ik ben erbij.
6: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be. Ofan Producties presenteert het zinkgat.
8: Een zinkgat? Wat is dat?
9: Ah wel, dat is vreed en betaald.
6: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der Aa.
10: Goeiedag, ik ben Leon.
8: Leon, wat doe jij?
6: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
11: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
6: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
12: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
13: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
12: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
14: Regeringspartij Vooruit wil de zone 30 uitbreiden. Van de straat aan de schoolpoort naar een straal van minstens 300 meter. Dat meldt het nieuwsblad. Volgens Vlaams parlementslid Stefanie van den Ede is dat nodig, omdat er nog te veel ongevallen gebeuren in de omgeving rond de scholen.
15: Ik vroeg cijfers op bij de minister en daar blijkt dat er nog ongeveer 3 letselongevallen op 100 meter van een school gebeuren. 100 meter, dat is vaak maar een straat. Het is vaak ook aan het eerstvolgende drukke kruispunt en zo verder. Dus die 300 meter, dat is eigenlijk waar dat heel veel scholen samenkomen.
14: Vooruit pleit ook voor trajectcontroles aan de scholen. Zelfrijdende Tesla's volgen niet altijd de verkeersregels. Dat blijkt uit een onderzoek dat de krant De Morgen kon inkijken. Zo herkennen de auto's wel hoe snel ze mogen rijden, maar houden ze zich daar vaak niet aan, zoals in een zone 30. En ze interpreteren de verkeersborden niet altijd juist. Sinds 10 juni mogen zelfrijdende Tesla's op onze wegen rijden, maar daar komt wel wat kritiek op. De pauze in de handelsoorlog tussen de VS en China wordt verlengd. Ze liep tot 10 november, maar dat wordt nu 10 januari, dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Het betekent dat China en de VS geen extra handelstarieven zullen opleggen op mekaars producten, om het overleg alle kansen te geven. Dat gebeurt niet toevallig nu, want de Chinese president Xi Jinping is 3 dagen op bezoek in Washington. Trump zelf stond hem op te wachten op de luchthaven, en dat is erg uitzonderlijk. De twee zitten later vandaag samen, onder meer over de economische samenwerking en de opmars van AI. Amerika-correspondente Grete Keizer.
16: President Trump bevestigde ook dat ook Iran op het agenda zal staan. Ondertussen klinkt vanuit het Amerikaanse congres een waarschuwing door Republikeinen aan president Trump om de Chinese president niet meteen te zien als trouwe bondgenoot, maar toch als een potentiële vijand.
14: In de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis staat onze nationale vrouwenploeg 1-0 achter tegen Oekraïne. Jana Otsipka verloor de openingsmatch tegen Annelina Kalinina in 3 sets. Niet echt een verrassing, want Kalinina staat 48ste op de wereldranglijst. Otsipka is pas de nummer 474. Op dit moment speelt Greet Minne de tweede enkelwedstrijd. De Billie Jean King Cup is het officieuze WK voor landenteams bij de vrouwen. En in de Champions League voetbal voor vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Dat miste ver in de blessuretijd wel nog een strafschop. Het was de eerste wedstrijd van de competitiefase. Je hoort Julie Biesmans van OHL.
17: Tweede helft hebben we er een aantal keer heel mooi onderuit gevoetbald. Een paar grote kansen gecreëerd. Ja, jammer dat die bal er dan niet ingaat. Maar achteraf, ik denk dat we heel tevreden mogen zijn dat je tegen Roma, die vorig seizoen door de Italiaanse competitie, de beker, ik weet niet wat ze allemaal gewonnen hebben, tegen een heel sterk team eigenlijk 0-0 spelen.
14: Volgende week trekt Oud-Heverlee Leuven naar Paris Saint-Germain. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag en het blijft droog bij zo'n 19 graden. Morgen veel zon en rond 23 graden. Zaterdag eerst nog zon, later meer wolken, vooral in het westen zo'n 22 graden. En zondag eerst grijs, later zonniger en tot 24 graden.
18: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
19: Miljard. Mijn plong is gesprongen.
20: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
21: Voor al uw elektriciteitswerken, 1 adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79.
19: Hey, bellen hè.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
3: Dag Robert, storen we niet?
4: Nee, kom binnen.
3: Onze kleine is er ook bij.
4: Hallo.
3: Ja, zijn kettingetje van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
4: Allee maar, dat past toch nog?
3: Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
5: 1924 euro.
4: Zoveel? Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, hier ik kom.
5: Geniet er maar van, jongen.
6: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
7: Zeg, Josfien, zijn dat aknieën die zo kroken en piepen?
8: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
7: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
8: Wie is dat? Ook een kinesist?
7: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
9: Je kan Oraliften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
10: Aha, Minerva.
11: Ons katje is een schatje. En elk plaatje dat ze draait, komt uit haar hartje.

Donderdag, 24 september zijn we al. Een hele goede morgen, lieve luisteraars. U luistert naar Radio Minerva, het programma Goedemorgen Antwerpen met Katja.

En natuurlijk heb ik onze Lydie meegebracht. Die zit aan de andere kant. Die kan je altijd bellen op het welgekende nummer 03-219-1727. Als je iets wil vertellen, een babbeltje wil doen, gelijk wat.

En natuurlijk, het zonnetje schijnt hier binnen. Het is nog heel aangenaam van temperatuur vandaag. En daar hoort natuurlijk de mooie muziek bij.

En zit u aan de ontbijttafel? Laat het smaken. Ben je op weg naar het werk? Wees voorzichtig en aan iedereen natuurlijk een hele fijne werkdag gewenst.

En dat was Candia Kamel Farhan. Wij kennen hem beter onder Kamal. Hij komt uit Australië. Where do I begin? Of het thema van Love Story. Love.

En dat is toch ook wel een prachtige Italiaanse dame, Laura Pausini. Een krachtige stem met een groot bereik. En heel veel succes ook in Nederland gaat en in België met dit mooie nummertje La Solitudine. En daarvoor was het natuurlijk een nummer van Matt Monroe met Walk Away.

En toch wel een unieke combinatie, hè? Charles Aznavour samen met Elton John en gewoon Yesterday When I Was Young. Het is bijna 8:30 en we hebben hier Tony Christie met The Moon Over Napoli.

En ja, lieve mensen, voor degenen die willen meereizen met Radio Minerva voor deze gezellige najaarscruises samen met ATC Cruises. En dat kan van 9 november zouden we vertrekken tot 12 november met Musical Entertainment van Radio Minerva en Danny van Tichelen. Ik mag er ook bij zijn, dus het wordt zeker leuk. Als je de vierdaagse riviercruise wil meedoen, dat kan vanaf €399 per persoon en kortsluiten met ATC Cruises.

0: Even Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedeau, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik op spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, maar een tournedeau. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat manneke.
2: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wiel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
2: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
4: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

En het is wel altijd leuk, hè? Zo een dansavond of een dansfeest. Willy Sommers, dans met mij. Tot morgen vroeg.

0: En dat was het mooie Contigo van Esther Contigo van Luis Miguel.
1: When I said

You don't have to say you love me. En dit was een uitvoering van Malcolm Roberts. Het is 9:10. Dit is onze laatste vocale voor het tijdzijn van 9:00. Die hou ik voor Dalida met haar bekende Gigi Lamoroso.

0: Joss Stone. You have me, you lost me. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. L is for the way you look and me. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Joss Stone, 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets, gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
1: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn snuf?
0: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
0: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
0: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen hebben ze door hoek.
5: Radio Minerva.
6: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: 4 op de 10 Belgen krijgen dit jaar geen opslag. Alleen de automatische indexatie. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Veel bedrijven hebben geen geld voor opslag. Wouter Beukels van Randstad.
8: We zien dat het eigenlijk de laagste verhogingen zijn bovenop de index in de laatste 10 jaar. Vroeger zagen we daar eerder verhogingen van 1,5%, nu is dat 100%. We zien hier vooral de impact eigenlijk van de mindere economische tijden. De economische groei staat op een laag pitje. Bedrijven betalen natuurlijk al die index en dan moet er nog iets overblijven. Dat was dit jaar dus niet veel.
7: Werkgevers kiezen daarom al maar vaker voor andere manieren om je toch iets extra te geven, zoals maaltijdchecks voor het maximale bedrag, loonbonussen of warrants, waarbij je aandelen van het bedrijf krijgt. Zelfrijdende Tesla's volgen niet altijd de verkeersregels. Dat blijkt uit een onderzoek dat de krant De Morgen kon inkijken. Zo herkennen de auto's wel hoe snel ze mogen rijden, maar houden ze zich daar vaak niet aan, zoals in een zone 30. En ze interpreteren de verkeersborden ook niet altijd juist. Sinds 10 juni mogen zelfrijdende Tesla's op onze wegen rijden, maar daar komt wel wat kritiek op. Regeringspartij Vooruit wil de zone 30 uitbreiden. Van de straat aan de schoolpoort naar een straal van minstens 300 meter, dat meldt het Nieuwsblad. Volgens Vlaams parlementslid Stefanie van den Ede is dat nodig, omdat er nog te veel ongevallen gebeuren in de omgeving rond scholen.
9: Ik vroeg cijfers op bij de minister en daar blijkt dat er nog ongeveer 3 letselongevallen op 100 meter van een school gebeuren. 100 meter, dat is vaak maar een straat. Het is vaak ook aan het eerstvolgende drukke kruispunt en zo verder. Dus die 300 meter, dat is eigenlijk waar dat heel veel scholen samenkomen.
7: Vooruit pleit ook voor trajectcontroles aan scholen. En Amerikaans president Trump moet de tv-zenders CNN, MS Now en Politico weer toelaten in het Witte Huis, minstens tijdelijk. Dat heeft een federale rechter beslist nadat die zenders een klacht indienden. Trump besliste vorige week dat journalisten van die 3 zenders niet meer binnen mogen, omdat ze volgens hem liegen over hem en zijn beleid. De rechter draait dat terug omdat de journalisten volgens hem geen eerlijk proces kregen. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij zo'n 19 graden. Morgen veel zon en rond 23 graden. Zaterdag eerst nog zon, later meer wolken, vooral in het westen, zo'n 22 graden dan. En zondag eerst grijs, later zonniger en tot 24 graden.
10: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè? Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine.
12: Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
12: 0485 54 87 85.
13: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be. En daarmee is alles gezegd.
14: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie, Ernst en Vermaak.
15: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
16: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
17: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
15: Ja, maar ik slaap er niet van.
18: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
16: Niks van, we zitten al met een vervanging.
15: Nee, schetje, wie?
16: De Stefan.
19: Die ene gesprongen op onze diet.
15: Huh?
19: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan tweet niet, want die...
16: Leo!
15: Afrond.
16: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
14: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
20: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
21: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
20: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
21: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
20: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
22: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? Vier dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld. Inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november. Vier dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?

Zo, dat hebben we gehad. Dat zijn de Alte Kameraden. En dat was een nummer van Bobby Prins. Welkom in het tweede gedeelte van het programma Goedemorgen Antwerpen. Met Katja, ons lady aan de telefoon. En dit van op een heel zonnig Sint-Anna-strand.

Je wordt er wel stil van, zo'n prachtige stem van Shirley Bassey, gewoon Something. En daarvoor hoorde u Tom Jones met Without Love. 9:15. Je hebt zo van die dagen dat het allemaal kan tegenzitten, hè. En dan zeg ik ook wel eens bij mezelf, say the trouble with me.

Ja, is een mint het zeker, hè? Deze Cynthia Clay met I'm Lonely Without You. We gaan een stapje rapper, hè? Met een goeie boogie.

0: Dag facteur, goeiendag. Ik heb een recommandeken voor u.
1: Toch geen slecht nieuws?
0: Nee, ik denk het niet. Wilt gij eens even aftekenen en maak uw pasken als het bleef en... uw lidkaart van Radio Minerva.
1: Lidkaart van Radio Minerva? Waar is dat voor nodig?
0: Ah, ja. Luisteren naar Radio Minerva en geen lid. Zij gaan dat niet verleggen. Zouden dan niet rap naar de studio op 03 219 17 27 bellen en zeggen dat je lid wilt worden?

I Never Found Another You. En dat was de stem van Sonny James. En dan hebben we nog een heel mooie hier van Neil Diamond. Let me take you in my arms again.

0: proberen. Contact zien, contact proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wiel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
2: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?

0: Bingo!
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Mooi, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

En dat was de grote Griek Demisrosas met Rain and Tears. We hebben nog wat info, lieve mensen. Op zaterdag 26 en zondag 27 september organiseert het Koninklijk Harmonieorkest De Wijngaard de Vrijheidsvrienden uit Weinigem haar jaarlijks mossel- en palingsfestival. En dat is allemaal te doen in het gemeenschapscentrum Turnhoutsebaan 107-97 te Weinigem. U kunt er op zaterdag terecht vanaf 17 uur en op zondag vanaf 11:30. Reserveren kan via de website khww.be of telefonisch op het nummer 0497 40 50 68. Deze traditionele feesten zijn een belangrijk inkomstenbron voor de harmonie om de muziekvereniging draaiende te houden. Daarom hoopt het bestuur weer op een grote opkomst op deze culinaire feesten. Dus ik denk dat het echt wel lekker gaat zijn, zo'n mossel- en palingfestival.

And that was eentje uit de jaren 70, de Doobie Brothers, Why the Fool Believes. En daarvoor hoorde u natuurlijk onze Rocco Granata. Hij zingt over zijn geboortedorp, over La Calabria.

En je kent hem wel direct natuurlijk, André Hazes met Kleine Jongen. Zo zijn we aan onze laatste vocale plaat gekomen voor dit uurtje, voor dit programma. En ik ben er volgende week terug samen met ons Lidie. Ik wens jullie nog een heel fijne dag. Heel veel groetjes van Katja en heel veel plezier met de Notenkraker met Julien van Noten.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
4: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
3: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
4: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
3: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
4: Allee, ik ben erbij.
3: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
5: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttensherenkledij.be of 0495 23 96 93.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: In Brugge is het assiseproces gestart rond aardappelboer Chris van Averbeke. Dat is de man van 48 die 4 jaar geleden zijn 2 dochters doodde op zijn boerderij in Waardamme. Hij probeerde ook zijn ex-vrouw te vermoorden. Van Averbeke vreesde dat hij zijn kinderen te weinig zou zien na hun scheiding. HLN-journaliste Nadine van der Linde.
9: Verwacht dat het proces zal duren tot volgende week vrijdag. De moeder zal uiteraard komen vertellen hoe zij alles heeft beleefd. En ook de juffen van de meisjes zullen komen getuigen om een beeld te schetsen. Dus ja, het belooft wel een emotioneel proces te worden.
8: Maandag werd de jury al samengesteld. Van Averbeke riskeert levenslang. 4 op de 10 Belgen krijgen dit jaar geen opslag, alleen de automatische indexatie. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Veel bedrijven hebben geen geld voor opslag. Je hoort Wouter Beukels van Randstad.
10: We zien dat het eigenlijk de laagste verhogingen zijn bovenop de index in de laatste 10 jaar. Vroeger zagen we daar eerder verhogingen van 1,5%. Nu is dat 100%. We zien hier vooral de impact eigenlijk van de mindere economische tijden. De economische groei staat op een laag pitje. Bedrijven betalen natuurlijk al die index en dan moet er nog iets overblijven. Dat was dit jaar dus niet veel.
8: Werkgevers kiezen daarom al maar vaker voor andere manieren om je toch iets extra te geven, zoals maaltijdchecks voor het maximale bedrag, loonbonussen of warrants waarbij je aandelen van het bedrijf krijgt. En sport, Greet Minne heeft gestunt in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis. Dat is het officieuze WK voor landenteams. Ons land speelt daarin tegen Oekraïne en verloor de eerste wedstrijd, maar Minne klopte verrassend de nummer 7 van de wereld, Elina Svitolina. Het gebeurde in 3 sets, 6-7 en 2 keer 6-4. Minne staat pas 217e op de wereldranglijst. Het staat zo nu 1-1 tussen België en Oekraïne. Het dubbelspel beslist straks wie wint. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag en het blijft droog bij zo'n 19 graden. Morgen veel zon en rond 23 graden.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kunt je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
3: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren, zeg. Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
4: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
3: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
4: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
3: 0485 54 87 85.
5: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
6: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
7: De Robert? Wie is dat?
6: En wel, je weet wel. Robert de expert van in de vestingstraat.
7: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
6: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
7: Zwaasdingen?
6: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingetje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
7: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
6: Robert? De expert. 0 draaien, 226, draaien 90, draaien 90.
7: Welk bedrag had hij nog gedacht?
6: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
8: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
9: Merci Immobiep.
10: Aha. Minerva.
11: De Notenkraker met Julien van Noten.
12: Goedemorgen Antwerpen.

Notenkraker telefoon is bereikbaar op 03-219-1727. En ook op deze donderdag zetten we nog altijd ons beste beentje vooruit en het andere ernaast. Jawel!

orkest van Karel Herberg kwam bij u de huiskamer binnen, beste luisteraars, met niemand minder dan Anita. En Ray Conniff, die zit nog altijd in zomersgroen, mogen we wel zeggen.

Na 66 jaar dienst wordt er op zaterdag 26 september van 10.30 uur tot 18 uur definitief afscheid genomen van de PCC-trams. In samenwerking met Meta en De Lijn organiseert Vlatam dit afscheid en wordt u nog een laatste kans gegeven om mee te rijden met deze trams. Dagtiketten worden aan de prijs van 10 euro te koop aangeboden op alle deelnemende trams of in het trammuseum aan de Diksmeudelaan 42 in Berchem. Kinderen jonger dan 6 jaar kunnen gratis mee. De belangrijkste opstapplaatsen zijn de Nationale Bank, de Boulevardplatz, het MAS, het station van Berchem en het trammuseum zelf. Nee.

0: Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.
1: De Van Hunks wilt altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Vrongs is dat manneke.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
5: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
6: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
5: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
6: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
5: Geniet ervan, het zijn de beste.
6: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03 219 32

0: Ross Stone. You have me, you lost me. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. L is for the way you look and me. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en livecore. Ross Stone, 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2. Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttenshherenkledij.be of 0495 23 96 93.
1: Auffant Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreet en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der Aa.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
3: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
5: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
0: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
0: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
6: Dank u vriendelijk voor vanavond.
0: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
7: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
7: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
7: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
7: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah,
9: ah. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
8: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: In Brugge is het assiseproces gestart rond aardappelboer Chris van Averbeke. Dat is de man van 48, die 4 jaar geleden zijn 2 dochters doodde op zijn boerderij in Waardamme en hij probeerde ook zijn ex-vrouw te vermoorden. Van Averbeke vreesde dat hij zijn kinderen te weinig zou zien na hun scheiding. Je hoort zijn advocaat Chris Vinken.
11: Wel, dat het geen gemakkelijk proces wordt. Hij hoopt gewoon op een eerlijk proces en we zullen dat wel zien. Het is communicatief niet de vlotste en dat is niet omdat hij niet wil. Dat is een vrij gesloten persoon. Dus ik denk, daar staan, met alle ogen op u gericht, dat dat een hele opdracht is.
10: Van Averbeke riskeert levenslang. In Oekraïne zijn zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen. 7 slachtoffers vielen in Kharkiv in het noordoosten van het land. Daar sloeg een drone in op een landbouwbedrijf. 10 andere mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev vielen 2 doden en 8 gewonden toen volgens de lokale overheid een raket insloeg op de parking van een materniteit. Ook onder meer in Odessa waren er ontploffingen. En dan nog sport. Greet Minne heeft gestunt in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis. Dat is het officieuze WK voor landenteams. Ons land speelt daarin tegen Oekraïne. Minne klopte de nummer 7 van de wereld, Elina Svitolina, in 3 sets. 6-7 en 2 keer 6-4. Eerder had Jana Otsipka de openingsmatch verloren en dus staat het 1-1. Op dit moment wordt het beslissende dubbelspel gespeeld. Afwisselend zon en wolken, het blijft droog bij zo'n 19 graden. Morgen veel zon en rond 23 graden.
12: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
13: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
14: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
15: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
14: Ah wel, bel Opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
15: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
14: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
16: Miljaar. Maar een plong is gesprongen.
17: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
18: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
19: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? Vier dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, vier dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
20: Minerva.
21: Vergeten melodieën voor Jan en Alleman in de Notenkraker bij Radio Minerva met Julien van Noten. Vergeten melodieën voor Jan en Alleman in de Notenkraker.

Nogmaals, welkom beste mensen bij Radio Minerva met de Notenkraker. En zoals iedere donderdag na 11 uur Golden Raindrops van en door het orkest. Charles Souliard, die we natuurlijk kennen als Karel Herberger. En we gaan verder met Nat King Cole, daar zijn de tranen overbodig.

ontvang een Oscar voor de film Cabaret en zij is nu 80 jaar. Maar eerst nog even een briefje meebrengen. Op zaterdag 26 en 27 september organiseert Koninklijke Harmonieorkest de Weygaard Vrijheidsvrienden uit Weinigem haar jaarlijkse Mosselfeest en Palingfestival in het gemeenschapscentrum Turnhoutsebaan 197 in Weinigem. U kunt er op zaterdag terecht vanaf 17 uur en op zondag vanaf 11:30. Reserveren kan via de website khvv.be of telefonisch op het gsm-nummer 0497 40 50 68. Dat is 0497 40 50 68. Deze traditionele feesten zijn een belangrijke inkomstenbron voor de harmonie om de muziekvereniging draaiende te houden. Daarom hoopt het bestuur weer op een grote opkomst van deze culinaire feesten.

Ja, we halen nog even dat berichtje van daarnet. Een Amerikaanse filmster. Ze ontving een Oscar voor de film Cabaret. En zij is nu 80 jaar. Jawel.

Dat was het dus, Liza Minnelli met Just You, Just Me. Lang verborgen sterkte tussen Loretta Lynn en Conway Twitty.

beste mensen, dit zijn de laatste nootjes van de notenkraker van deze donderdag 24 september. Zo dadelijk onze collega Harry O met zijn ankers erbij. Heel veel luisterplezier bij hem en andere collega's hier bij Radio Minerva. Je hebt nog de groeten van Julien, de groetjes van Sma. Veel luisterplezier bij hen en de anderen. Maak er nog een gezellige, aangename dag van, natuurlijk met de muziek van Radio Minerva. Fijn dat u er weer bij was vandaag. Bedankt om te luisteren en te bellen. Wij maken alvast afspraak voor een volgende keer. En voor zo dadelijk, smakelijk eten.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
2: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
1: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
2: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
1: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
2: Allee, ik ben erbij.
1: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
3: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
4: Land of hope and glory.
3: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
5: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
6: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
5: Dakwerken van der Linde?
6: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
5: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
6: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
7: Dakwerken van der Linde.
6: Beter goden niet vinden.
7: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-18-37.
8: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
9: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
8: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Vlaamse tieners gebruiken minder alcohol en drugs dan 10 jaar geleden. Dat heeft het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs, VAD, onderzocht. Het aandeel leerlingen in het middelbaar dat ooit alcohol dronk daalde van 65 naar 46%. Maar het is niet allemaal positief, zegt Kathleen Peleman van het VAD.
11: Wat we algemeen zien is dat jongeren meer bezig zijn met hun gezondheid, met hun lichamelijke gezondheid, maar ook mentaal. Ze voelen ook aan dat alcohol daar een behoorlijke stoorzender is. We kunnen wel concluderen dat gemiddeld er veel bewuster met alcohol wordt omgegaan. Anderzijds zien we bijvoorbeeld dat binge drinken, dat daalt niet meer. Dat is nog 23% van de jongeren die dat voorbije jaar al eens gedaan heeft.
10: Het gaat dan om 4 glazen alcohol binnen de 2 uur voor meisjes en 6 glazen voor jongens. Het teruggebruik is in 10 jaar tijd dan weer gehalveerd, van 18% naar 9%. De moeder van de 2 kinderen die in Waardamme vermoord werden door hun vader Chris van Averbeke verwacht geen spijt. Ze wil die ook niet horen, dat zei haar advocaat Christian van den Bussen voor de start van het assiseproces in Brugge. Van Averbeke staat terecht voor dubbele moord op de meisjes van 5 en 8 en voor moordpoging op de moeder.
12: Zij verwacht dat alle beschuldigingen bewezen worden geacht. De strafmaat, dat is natuurlijk een debat, maar ik kan enkel zeggen dat mijn cliënte als moeder haar 2 kinderen verliest, dat dat ongeveer het ergste is wat men kan meemaken en dat mijn cliënte in ieder geval voor de rest van haar leven gestraft is.
10: De uitspraak wordt volgende week vrijdag verwacht. Van Averbeke riskeert levenslang. De bever rukt verder op in de provincie Limburg. Volgens natuurliefhebbers is dat een goede zaak. Maar volgens Natuurpunt veroorzaken die bevers hier en daar ook problemen. Je hoort expert Christijn Swinnen.
13: Die bevers die zijn ecosysteemingenieurs. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat ze hun omgeving kunnen veranderen. En waar dat het hier nu specifiek in Limburg over ging, was dat de bevers aan een aantal vrij dikke monumentale eiken aan het knagen waren. Een eik die lange periode nodig heeft om groot te worden en die ja, we niet willen dat die zomaar omgeknaagd wordt door bevers.
10: Natuurorganisaties willen nu een ijzeren omheiningsdraad plaatsen rond de eikenbomen. Natuur en Bos werkt intussen aan een Vlaams beverplan. In Oekraïne zijn zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen. 7 slachtoffers vielen in Kharkiv in het noordoosten van het land. Daar sloeg een drone in op een landbouwbedrijf. 10 andere mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev vielen 2 doden en 8 gewonden toen volgens de lokale overheid een raket insloeg op de parking van een materniteit. Ook onder meer in Odessa waren er ontploffingen. En onze tennisvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de Billie Jean King Cup, het officieuze WK voor landenteams. Onze Yellow Aces verloren met 2-1 van Oekraïne. Magali Kempe en Lara Salde verloren het beslissende dubbelspel in 2 sets. Eerder had Greet Minne wel gestunt in het enkelspel door de nummer 7 van de wereld Elina Svitolina te kloppen in 3 sets. Minne is pas nummer 217 van de wereld. De Yellow Aces moesten het ook zonder onder meer Elise Mertens doen. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 19 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Zaterdag eerst zon, later meer wolken bij 22 graden. En zondag eerst grijs, later zonniger en tot 24 graden.
14: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
15: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
14: De Bip for Life? Wat is dat?
15: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
14: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
15: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
16: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
15: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
17: zeg.
15: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
17: Ja, maar mijn rug. En ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
15: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
17: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
15: 0485 54 87 85.
18: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
17: Allemaal?
18: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
19: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
18: Wat zei het hem? 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
20: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
21: Met
2: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
21: Merci, Imobiep.
22: Aha, aha, aha. Minerva.

Zo, een hele goede middag luisteraars van Radio Minerva. Uiteraard zeggen we dan weer eens. We bedanken de Julien van Noten en de Swa voor de afgelopen 2 uur met het nummer, met het programma natuurlijk, de Notenkraker. En wij zijn hier met The Anchors Away. En wij beginnen met Tom Jones. Nu ga je zeggen van Tom Jones, musical, klopt iets niet. Jawel, er is een musical die noemt What's New Pussycat, dat is een jukebox musical, met allemaal nummers van de Welsche zanger Sir Tom Jones. De rest uitleg gaan we zo meteen wel geven. Hier is Tom Jones. Help yourself.

0: En jawel hoor, de musical is zelfs gebaseerd op een roman, The History of Tom Jones, A Foundling. Een vondeling dus wel, uit 1749. Dat tussendoor. Tom Jones met de musical, What's New Pussycat dus. Okido, we zijn goed gestart zou ik zeggen, met A Wonderful Guy. We gaan naar South Pacific, met een nummer gecomponeerd door Richard Rodgers en Oscar Hammerstein II. En dat was in première in Broadway in 1949 met Mary Martin en Ezio Pinza. De film in 1958, weet je nog misschien wel, was met Mitzi Gaynor, Rosano Brazzi en Juanita Hall als Bloody Mary, die een rol die ze ook deed op Broadway. En nu hebben we Justino Diaz en Paige O'Hara. A Wonderful Guy.
1: What on earth are you laughing at?

0: all this wonderful champagne. Here, Emil, you have some too. It's such a waste.
1: Here, here's another bottle.
2: En plezier dat ze hadden met deze opname van A Wonderful Guy. Dat is trouwens eentje voor thuis, uiteraard. Bruno Pelletier, The Age of the Cathedrals. Dat kennen we allemaal als de jaren van de kathedralen van de Notre-Dame de Paris. Maar wel de Engelse versie dit keer. Het was in feite ook een Franse musical die volledig in zang wordt uitgevoerd en op 16 september in 1998 in première ging. Het plezierige aan dit is dat Bruno Pelletier ook altijd bij de Franse versie zat en ook de Engelse versie voor zijn rekening nam. The Age of the Cathedrals, Bruno Pelletier.

0: Bruno Pelletier in het Engels, natuurlijk The Age of the Cathedral, Le Toit de Cathédrale in het Frans was het dan weer. En je hoorde, een opname uit 1999, met op de achtergrond de Chœur de France, onder leiding van Jean-Claude Oudot en Evelyne Lagarde. Dat maar even tussendoor. Jekyll and Hyde, dat is een musical. Jawel, weer eens. En een heel bekend nummer daaruit is This is the Moment. Dat kennen wij, dacht ik, van René Vroeger, dacht ik indertijd. Jawel. Maar dit is het moment dat hij realiseert dat hij gaat veranderen in Mr. Hyde. De musical komt uit 1990, gebaseerd op de novelle The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde uit 1886 van Louis Stevenson. Het stuk bevat songs van Frank Wildhorn en Leslie Bricus. This is the Moment. Robert Guccioli.
1: This is the moment. This is the day when I send

Zo, het was Robert Cuccioli en This is the Moment uit de musical Jekyll and Hyde. En zometeen ook een telefoontje gehad. Nee, René Vroeger, maar wat zeg je nu weer? Het is Gary Hager en dat was hier in Vlaanderen een grote hit voor deze Gary Hager. Meer erover binnenkort dan weer. Gaan we naar de jaren 60 met een Brits musical film uit 1964 en die heet Ferry Across the Mersey. U weet waar we naartoe gaan, Jerry and the Pacemakers. Het is ook gebaseerd op een verhaal van Tony Warren trouwens, over een groepje kunststudenten die op humoristische wijze hun weg proberen te vinden in de beat scene van Liverpool. En het gaat al natuurlijk wel over feesten op de Mersey, u weet wel, die rivier. Jerry and the Pacemakers. So Ferry Across the Mersey.

Jerry and the Pacemakers kennen we allemaal met die heel bekende nummer So Ferry Across the Mersey. En nu Carrie Hope Fletcher. Gaan we naar Cinderella. En Cinderella is een musical geschreven door Andrew Lloyd Webber, geproduceerd op Broadway als het Bad Cinderella. De tekst is van David Zippel en de musical is losjes gebaseerd op dat klassieke verhaal van Assepoester dat we wel allemaal kennen van de Disney-film natuurlijk. We gaan naar 2020 met Carrie Hope Fletcher, Unbreakable.

0: God, I hope so.
1: Heel sereen natuurlijk. Carrie Hope Fletcher, en ze had het over Unbreakable uit die musical van natuurlijk onze Andrew Lloyd Webber, Bad Cinderella, oftewel Andrew Lloyd Webber's Cinderella, zoals die dan weer officieel ook weer werd genomen uit 2020, deze opname. En zometeen twee opnames die we gaan laten horen in het Italiaans. Dat is weer iets anders, hè?
2: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo. Bingo! Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
4: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
5: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
4: Voilà, na hoerkoos prijken ze, maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
5: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, mijn tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
4: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
5: Frans is dat manneke.
6: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
7: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
6: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
7: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
6: Geniet ervan, het zijn de beste.
7: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
1: En zoals we hadden gezegd, twee Italiaanse nummers nu. Het ene komt uit Snackbar Budapest. Dat is een Italiaanse donkere komedie uit 88. Dat handelt over een snackbar die in de weg staat voor een groot project die niet wil wijken. En de muziek werd geschreven door Zucchero. Het nummer heet Sei di Mattino. En het is dus de soundtrack van Snackbar Budapest. Het tweede, dat gaan we dan nadien zeggen. Zucchero.

Zucchero, zoals we hadden beloofd, met Saidi Martino. En dat komt uit de Snackbar Bar Budapest film uit 1988. En die andere Italiaan die we gaan laten horen, die kennen we allemaal van het nummer Prison Call in National Cusol. Dat was in de jaren 70 een grote hit voor Adriano Celentano. Wel, we gaan naar Geppo de Gek, oftewel Geppo il Folle. En dat is een Italiaanse muzikale komedie uit 78. Geregisseerd, geschreven en in de hoofdrol Adriano Celentano. En dat handelt over een populaire Italiaanse zanger die het wil maken in Amerika, maar zijn Engels is abominabel. Oké. Adriano Celentano, Geppo il Folle.

Adriano Celentano, Djepo Il Folle van de soundtrack Djepo Il Folle trouwens. En dat ging over dat Il Folle, dat hij ze dus eigenlijk wordt aangevallen. Hij is bijna dood, maar hij komt erdoor. En dan heeft hij het licht gezien en gaat hij liggen prediken bovenop een berg. En niemand gelooft hem natuurlijk. Hij begint te zingen en dan wordt iemand verliefd. Voilà. En zij vraagt om te blijven en hij gaat dan voor het grote geld. Zo is het in het kort ongeveer. En nu, een duet. Ja, een mountain duet met Elaine Page en Tommy Korberg. En dan gaan we naar de musical Chess. En Chess werd geschreven in de tijd door Benny Andersson, Tim Rice, Björn Ulvaeus en de twee heren van ABBA natuurlijk. Hè. Met de London Symphony Orchestra onder leiding van Anders Elias en de Ambrosian Singers. Het verhaal gaat om een politiek geladen schaaktoernooi uit het tijdperk van de Koude Oorlog tussen de twee grootmeesters. Dat gezegd zijnde, Elaine Page, Tommy Korberg, The Mountain Duet.

0: Toch een mooie stem, deze Elaine Page. En die is de Tommy Körberg en de Mountain Duet. Geschreven voor de musical Chess van de heren van ABBA en Tim Rice. Dan gaan we dat even bij vermelden. Judy Garland en Ray Bolger. Ray Bolger is een man die in de tijd ook wel de Tinneman speelde. Weet u nog wel? Wel, dit nummer komt uit de musical The Wizard of Oz natuurlijk uit 1939. Maar wist u dat er ook een stomme film was in 1925 met Oliver Hardy als de Tinneman? Het jaar nadien ging hij maar eerst samen met Stan Laurel en Oliver Hardy, u weet wel, de dikke en de dunne maken. De muziek komt van Harold Arlen en Edgar Yip Harburg. Judy Garland, Ray Bolger. Het zou voor mij ook kunnen gelden, hoor. If I only had a brain.
1: I could while away the hours, conferring with the flowers, consulting with the rain. In my head I'd be scratching while my thoughts were busy hatching if I only had

0: silk, satin and silk, satin and silk, satin and silk.
1: Ja, ja, satin en silk en dat allemaal natuurlijk met deze dame, Janice Paige. Die had het over de musical Silk Stockings met muziek en tekst van Cole Porter. En dit is een verhaal van Ninochka van Melchior Lengel, een speciaal gezant die dus vanuit de Sovjet-Unie wordt gestuurd om het decadente Westen te bestuderen eigenlijk. Want daar komt het dan op neer. One Life to Live, gaan we naar Danny Kaye, trouwens de favoriet van mijn vader, zaliger. Het komt uit de musical Lady in the Dark, met muziek van Kurt Weill en tekst van Harry Gershwin. Een ongelukkige redactrice van een modetijdschrift die in een tweestrijd zit over de liefde. Dat kan je maar allemaal overkomen. Danny Kaye, One Life to Live, dat tot de tijd zijn toe van 13 uur zou toch moeten trekken. Danny Kaye dus, hier gaan we.

0: Matthew.
1: Oh, oh, oh, nothing, nothing is to have fun.
0: Let's go.
1: All this may sound kind of happy, but it's the best I can give.
0: Don't let it beat you, Daddy.
1: Soon comes December, so please remember, you've only one life to live.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god het niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs offerte, bel 03-366-37-32.
5: 03-366-37-32.
6: Zeg, Marijn.
5: Wat is er, Jos?
6: Je is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouwd aan gestuind. Zalig.
5: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
6: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
6: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
5: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
7: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
8: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
9: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
8: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
9: De Stoute Bart de Pauw Show.
10: Dank u vriendelijk voor vanavond.
8: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
11: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttenshherenkledij.be of 0495 23 96 93.
12: Radio Minerva.
13: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
12: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
14: Vlaamse tieners nemen minder drugs. Het cannabisgebruik is de voorbije 10 jaar gehalveerd. En andere illegale drugs worden in de middelbare school zo goed als nooit gebruikt. Dat blijkt uit een bevraging van het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs. Kathleen Peleman.
15: Het cannabisgebruik dat begon wat later te dalen dan het alcoholgebruik. Jongeren die het laatste jaar cannabis gebruikt hebben, dat is nog een ruime 5%. 10 jaar geleden was dat nog bijna 14%. Jongeren geven ook aan dat ze moeilijker aan cannabis geraken. Dat wil zeggen dat het minder in hun directe leefwereld aanwezig is.
14: Vlaamse tieners drinken ook minder vaak alcohol dan 10 jaar geleden. Maar wie wel drinkt, binge drinkt vaker grote hoeveelheden in korte tijd. In Waals-Brabant is het assiseproces gestart rond Nicolas Ulles. Dat is de man die 3 jaar geleden zijn stiefmoeder doodschoot. Hij gaf zichzelf aan bij de politie. Ulles was de zoon van de rijke baron Ulles en er was binnen de familie ruzie over geldzaken. De belangrijkste vraag is of Ulles vooraf de bedoeling had om zijn stiefmoeder te doden of niet. Het proces zal 2 weken duren. De moeder van de 2 kinderen die in Waardamme vermoord werden door hun vader Chris van Averbeke verwacht geen spijt. Ze wil die ook niet horen, dat zei haar advocaat Christian van den Bussen voor de start van het assiseproces in Brugge. Van Averbeke staat terecht voor de dubbele moord op de meisjes van 5 en 8 en voor moordpoging op de moeder.
16: Zij verwacht dat alle beschuldigingen bewezen worden geacht. De strafmaat, dat is natuurlijk een debat, maar ik kan enkel zeggen dat mijn cliënte als moeder haar 2 kinderen verliest, dat dat ongeveer het ergste is wat men kan meemaken en dat mijn cliënte in ieder geval voor de rest van haar leven gestraft is.
14: De uitspraak wordt volgende week vrijdag verwacht. Van Averbeke riskeert levenslang. De Vlaamse actrice Mona Mina Leon is als eerste Belgische ooit genomineerd voor een International Emmy Award voor haar rol in de streamsreeks Holy Shit. Daarin speelt ze Jasmine, een vrouw met Gilles de la Tourette die ervan droomt om lerares te worden. De International Emmy Awards voor buitenlandse producties worden op 23 november uitgereikt in New York. OpenAI is binnengedrongen in de databanken van de gezondheidsdienst van de Australische overheid, dat bevestigt de premier. Het gebeurde in juni al, maar het werd pas in augustus ontdekt en pas in september gemeld aan de regering. De AI-agent slaagde erin om de beveiliging te omzeilen en om zo aan privégegevens te geraken. De Australische premier snapt niet waarom dat allemaal zo lang moest duren. En sport, onze tennisvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de Billie Jean King Cup. Dat is het officieuze WK voor landenteams. Onze Yellow Aces verloren met 2-1 van Oekraïne. Magali Kempe en Lara Salde verloren het beslissende dubbelspel in 2 sets. Eerder had Greet Minne wel gestunt in het enkelspel door de nummer 7 van de wereld, Elina Svitolina, te kloppen in 3 sets. Minne is pas de nummer 217. De Yellow Aces moesten het ook zonder onder meer Elise Mertens doen. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 19 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Zaterdag eerst zon, later meer wolken bij 22 graden. En zondag eerst grijs, later zonniger en tot 24 graden.
17: Zeg, Josfien. Zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
18: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
17: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
18: Wie is dat? Ook een kinesist?
17: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
19: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
20: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
21: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
22: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
21: Ah wel, bel Opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
22: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
21: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
23: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
24: Vanaf 15 november in het EWT-theater. De hilarische komedie. Ernst en vermaak.
25: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
26: Maar dat is voor niets genodigd. Dat is schitterend.
27: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
25: Ja, maar ik slaap er niet van.
28: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
26: Niks van. We zitten al met een vervanging.
25: Nee, scheetje, wie?
26: De Stefan.
29: Die in ene gesprongen op onze diet.
25: Huh?
29: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè? Want die...
26: Leo!
29: Afronden.
26: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
24: Tickets via 03 304 24 52 42 of via ewt.be.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Aha, aha, aha. Minerva.

En zo zijn we aangekomen aan dat tweede gedeelte van de Anchors Away met Harry O. Van harte welkom natuurlijk allemaal, alle luisteraars. En dat tweede gedeelte zetten we in met de Men's Chorus, John Perry en Samuel Ramey. En dat nummer heet Blow High, Blow Low. Komt uit de musical Carousel. Dat was trouwens de tweede samenwerking van Richard Rodgers en Oscar Hammerstein II. Naar Oklahoma dus wel. En tot de oorspronkelijke cast behoorden John Wright als Billy en Jan Clayton als Julie in 1945. Maar, dus gezegd zijnde, Low High, Low Low, een

voilà. De Men's Chorus, John Perry en Samuel Ramey. En Blow High, Blow Low gingen we even naar Carousel. En dus straks krijg je al een stukje te horen van het nummer Silverware voor het tijdstip van 13 uur. Ja, was mijn foutje natuurlijk weer eens. Ik had weer eens nagekeken en tussendoor het telefoontje. Ach ja, je weet hoe dat het gaat. Afgeleid. Silverware gaan we nu laten horen. En dat is eigenlijk een musical die handelt over Pancho Villa. Inderdaad, die heet We Take the Town uit 1962. En een bekend nummer uit die musical heet eigenlijk How Does the Wine Taste? Dat was toen met Robert Preston en op Broadway. Gebaseerd ook op de film uit 1934, Viva Villa. En als de musical een succes was, zou men er een nieuwe film van maken. Maar helaas, het was geen groot succes. Lee Wilcoff, Timothy Jerome, Silverware.

Cha-cha-cha. Lewil Cuff, Timothy Jerome, Silverware uit de musical We Take the Town over, jawel, Pancho Villa. En nu een nummer geschreven door Richard Rodgers en Lawrence Hart in 1934. Voor verschillende muzikale films eigenlijk. Maar het was telkens de tekst die niet oké was en moest die opnieuw worden gedaan. Tot 3 keer toe voor de film Manhattan Melodrama uit 1934. Het komt ook voor in de Marx Brothers film At the Circus uit 1939. En ook Elvis zingt het in de film Viva Las Vegas.

Den Elvis dus wel met Blue Moon. Het komt uit de film eigenlijk Manhattan Melodrama 1934, maar Elvis zong het in Viva Las Vegas in 1964. The show must go on. Dan gaan we naar de musical. En de musical heet We Will Rock You, een jukebox musical gebaseerd op de nummers van Queen, uiteraard. De musical vertelt het verhaal van een groep rebellen, beter bekend als de Bohemians, die strijden om de vrije uitwisseling van ideeën en cultuur te herstellen in een volledig cultuurloze omgeving. Ja. Het nummer komt eigenlijk niet voor in de voorstelling. Ja, gek hè? Maar het wordt altijd gebracht als encore. Dus dat is ook wel prima hè, voor mij. Marisha Wallace en Michael Ball. The show must go on.

Paddy Chawalas en Michael Ball, The Show Must Go On, uit de musical We'll Rock You. Maar eigenlijk dat weer niet, maar dat hebben we dus straks al uitgelegd, niet waar? En toen we verleden week woensdagavond naar de Arenberg gingen, was er de West End Musicals. Een mooi gegeven natuurlijk, het is heel plezant om te kijken. En bij ons aan tafel zat een jonge dame die voor haar beroep naar musicals ging zien, voor die te kunnen beschrijven. Ja. En ze vond Hamilton in Londen een hele mooie musical. Toen ik zei van eigenlijk vind ik dat niet zo mooi, want het is niet mijn muziek. Dat is veel rap music. En ik ben er niet zo'n grote fan van. Maar elk wat wil zeggen dan weer. En toen zei ik ook, maar er is wel één nummer uit die musical van Hamilton die wel heel goed was. Dat is Helpless. En dat wordt gezongen door een trio, Leading Ladies. En dat zijn onder andere Amber Riley, Beverly Knight en Cassidy Jansen. Oké, de musical ging in 2015 in première trouwens in de Verenigde Staten. Helpless.

Dit was een heerlijk nummer uit de musical Hamilton, an American musical, met The Leading Ladies. En dan gaan we nu iets totaal anders natuurlijk. Frank Sinatra. Iedereen zijn lieveling, dat gaan we toegeven. Mind If I Make Love To You komt uit High Society, de comedie uit 1956 met Bing Crosby, Grace Kelly en Frank Sinatra natuurlijk. En tekst van Bing Cole Porter nog maar eens. Maar eigenlijk is de film een muzikale remake van de comedie uit 1940, de Philadelphia Story, met Cary Grant en Katharine Hepburn. En dat natuurlijk allemaal heel leuk. Frank Sinatra, Mind If I Make Love To You? Vraagteken.

0: Ping. Okay. Frank Sinatra, Mind If I Make Love To You at High Society.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Mo, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè. Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
0: Bingo.
4: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
0: Bingo!
5: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
6: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
5: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
6: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
5: Geniet ervan, het zijn de beste.
6: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
0: Zo, dus straks hadden we het even over met Frank Sinatra over High Society met onder andere Bing Crosby. Wel, dan gaan we Nobles Oblige ook Bing Crosby moeten laten

0: Nog weer eens Cole Porter, hadden we gezegd. En het komt uit Mexican Hayride. En het was uiteraard Bing Crosby. En nu de musical Candide. Candide, dat is een musical met muziek van Leonard Bernstein. En tekst geschreven door de dichter Richard Wilbur. Gebaseerd op de novel uit 1759 van Voltaire. Het gaat over Candide die verliefd is op Cunegonde, die dan weer huwt met een gouverneur in Brazilië, dan weer sterft, dan weer tevoorschijn komt. Ach ja, je moet het maar bekijken. Robert Rounceville, Barbara Cook. Make our garden grow.
1: No, we won't think noble because we're not noble. We won't live in beautiful harmony because there's no such thing in this world, nor should there be. We promise only to do our best and live out our lives. Dear God, that's all we can promise in truth. Marry me, Cunegonde.

Ja, rather bombastisch zou men dan kunnen vertalen. Robert Rounceville en Barbara Cook en Make Our Garden Grow. Dan nu de musical No Strings uit 1962. In dit nummer hoor je bij de opening en de afsluiting van de voorstelling. En je hoort ook Robert Peterson, The Sweetest Sounds.

Robert Peterson, The Sweetest Sounds uit No Strings van Richard Rodgers. Nu naar een totaal anders. Het Sunny Afternoon, dat is een jukebox musical met muziek en tekst van Ray Davies en een scenario van Joe Penhaley. De musical is gebaseerd op de oprichting en de carrière van de Engelse rockband The Kinks. Ja, The Kinks, a well-respected man. Alsjeblieft.

Ja, een musical over de groep, natuurlijk The Kinks, en die heet Sunny Afternoon, in 2014 in première. En een film die in 1935, een musical die in 1935 in première ging, was Jumbo. Doris Day zong het nadien ook weer eens in Billy Rose's Jumbo in 1962. Het verhaal van een circus in financiële moeilijkheden. En aan het eind van elke voorstelling ging Jimmy Durante op het podium liggen en liet hij toe dat een levende olifant zijn poot op zijn hoofd zette. Ja, Jumbo. Julie Temperton, Little Girl Blue.

Het komt uit de musical natuurlijk, deze Jumbo, of ja, Billy Rose's Jumbo, die in 1962 de film was met Doris Day dus. En dan gaan we nog eens naar Mamma Mia. Mamma Mia, waarin de dochter die gaat huwen haar vader wil leren kennen, maar er zijn drie kandidaten. De musical kwam uit 1999, de film met Meryl Streep en zo, die kwam in 2008. En verschillende mensen hebben ook gezegd van, eigenlijk is dat het verhaallijn van de film Buonasera, Mrs. Campbell uit 1968, die al eerder werd bewerkt door een musical, die heette dan weer Carmelina in 1979. Deze vrouw gaat, hou je vast, over een vrouw die niet meer weet welke van de drie mensen de vader van haar dochter is. Dus het is eigenlijk hetzelfde. Ja, maar dat gaan we maar tussendoor laten. Het was inderdaad ook een feel-good musical, deze van ABBA en Mamma Mia. En daaruit gaan we het nummertje halen. Honey, honey. Dat kan je meezingen. Hoe, hè? Wij gaan het hier doen.

Zo luisteraars, dat was het ook weer voor vandaag. Deze Anchor Show zit er ook weer eens op. Ik zou zeggen, veel plezier zometeen met ons, Maria, met de heerlijkste memories die je kan bedenken. Dat tussen 14 en 16 uur. En reacties zijn altijd welkom op het e-mailadres hario@radiominerva.be. Goed of slecht, je mag ze altijd opsturen. Een antwoord krijg je sowieso. Alvast bedankt voor het veelvuldig telefoneren vandaag. En ik zou zeggen, veel plezier nog met ons, Maria, met de memories. Tot volgende week. En volgende week hebben we als verrassing, wel verrassing is het eigenlijk niet, maar als special eigenlijk allemaal groepen die komen zingen. Dus we gaan hier een heleboel mensen binnenkrijgen, bij wijze van spreken. Nee, het is een groepsaflevering volgende week. Wat dat inhoudt, luister dan maar eens. Tot volgende week. Dag.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Auffant Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreed en betant.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: En joh, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
3: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
5: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
6: Land of hope and glory.
5: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic Hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazette van Antwerpen en Radio 2.
7: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veuren wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af van het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door een keer.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
8: Het is nu 2:00. Goedemiddag.
9: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Op het assiseproces in Nijvel over de moord op barones Mimi Ulles wordt vanmiddag de verdachte ondervraagd. Het gaat om haar stiefzoon Nicola Ulles. Hij schoot de vrouw 3 jaar geleden dood op haar oprit uit frustratie. Je hoort gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
11: Dan zullen we hem eindelijk horen over zijn leven, over die vertroebelde band met zijn vader en ook over die relatie met zijn stiefmoeder die, naar zijn zeggen, zijn leven in een nachtmerrie heeft veranderd. Waarbij het hier blijkbaar toch allemaal draait rond geld. Veel geld. Er zijn duizelingwekkende bedragen gevallen van enkele miljoenen.
10: Nicola Ulles heeft de moord al bekend, maar is toch sinds begin dit jaar vrij zonder voorwaarden. PostNL heeft zijn allereerste pakjesautomaat in ons land opgestart. Hij staat in Mechelen. Het is de bedoeling dat het er dit jaar nog enkele tientallen worden. Onder meer in Brugge, Leuven, Hasselt, Antwerpen en Oostende. En vooral in de buurt van stations, supermarkten en in stadscentra. En sport, het WK wielrennen op de weg, wordt in 2032 voor het eerst in India gereden. En 2 jaar later zijn Groningen en Drenthe in Nederland aan de beurt. Dat is beslist op het jaarlijkse congres van de Internationale Wielerunie UCI. Deze week vindt het WK wielrennen in Canada plaats. Volgend jaar is het aan de Haute-Savoie in Frankrijk. En in 2030 komt het WK naar Brussel. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 19 graden. Morgen veel zon en 23 graden.
12: Hey, gaan jullie ook mee met de ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
13: Miljard! Mijn plong is gesprongen.
14: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
15: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be of bel 03-279-79-79. Hey, bellen, hè.
16: Vanaf 15 november in het EWT-theater. De hilarische komedie. Ernst en vermaak.
17: Ik ben niet onzeker over mijn rol.
18: Maar dat is voor niks genodig. Dat is schitterend.
19: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
17: Ja, maar ik slaap er niet van.
20: Moet ik het spelen? Met plezier.
18: Niks van. We zitten al met een vervanging.
17: Nee, scheetje, wie?
18: De Stefan.
21: Die een enige sprongen op onze diet.
17: Huh?
21: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, nee, want die...
18: Leo!
21: Afroen?
18: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
16: Tickets via 03-324-52-42 of via ewt.be.
22: Zeg. Ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons ma nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
23: En wel, de robeer gaf mij super advies. En vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
22: En wat kost deze schatting?
23: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Adam?
24: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
25: Aha, aha, aha, Minerva.
26: Memories, de mooiste herinneringen aan vroeger. Opgaan.

Goedemiddag allemaal, 14 uur gepasseerd. Zeer de hoogste tijd voor Memories. En ik kon alvast genieten van Gunter Norris en zijn orkest en dansen op de Dirty Mambo.

My Home True Love. En dat kwam uit de film Gone with the Wind. Maar dit keer werd het gezongen door Danny Williams. Daarvoor hoorde Judy Garland, Who Cares?

There will never be another you. En dat was, en dat werd gezongen door de minder bekende Gerry Winters. Na 66 dienstjaren wordt er op zaterdag 26 september van 10:30 tot 18:00 definitief afscheid genomen van de PC Trans. In samenstelling met Meta in de lijn organiseert Flatam dit afscheid en wordt er u nog een laatste kans geboden om mee te vrijden met deze trams. Dagtiketten worden aan de prijs van €10 te koop aangeboden op alle deelnemende trams of in het trammuseum aan de Diksmuidelaan 42 in Berchem. Kinderen jonger dan 6 jaar kunnen gratis mee. De belangrijkste opstapplaatsen zijn de Nationale Bank, de Bolivarplaats, het MAS en het station van Berchem en natuurlijk het Trammuseum.

The River Deep Mountain High. Normaal van I Can Tina Turner, maar dit was de versie van Andy Thielman. Op zaterdag 26 en zondag 27 september organiseert het Koninklijk Harmonieorkest De Wijngaard, Vrijheidsvrienden uit Weinigem, haar jaarlijkse Mosselfeest en Palingfestival. En dat gaat door in het gemeenschapscentrum Turnhoutsebaan 197 in Weinigem. U kan er op zaterdag terecht vanaf 17 uur en op zondag vanaf 11:30. Reserveren kan via de website khwv.be of telefonisch op het nummer 0497 40 50 68. Deze traditionele feesten zijn een belangrijke inkomstenbron voor de harmonie om de muziekvereniging draaiende te houden. Daarom hoopt het bestuur weer op een grote opkomst op deze culinaire feesten.

0: en heren, contact zien, contact proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, om de plaats op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
3: Bingo!
2: Het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
4: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
5: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
4: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
5: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, mijn tournedoken. Zal ik bellen? Nog 03-219-32-68.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
4: Zeg maar één.
5: Wat is er, Jos?
4: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
5: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot aan.
5: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn snuf?
7: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
8: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
7: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
8: De Stoute Bart de Pauw Show.
9: Dank u vriendelijk voor vanavond.
7: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
10: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
11: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
10: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
11: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
10: Zelfs toppers Jelle Kleimans en Steven de Lely spelen ten dans.
11: Allee, ik ben erbij.
10: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
12: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
13: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
12: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
14: In Blankenbergen zijn twee Brusselse tieners net niet verdronken, dat schrijft het nieuwsblad. Ze waren aan de kust op schooluitstap en besloten om met een groepje te gaan zwemmen in de zee op een plaats waar dat eigenlijk verboden is. Redders uit de buurt konden hen nog net op tijd uit het water halen. Op het assiseproces in Nijvel over de moord op barones Mimi Ulles wordt vanmiddag de verdachte ondervraagd. Het gaat om haar stiefzoon Nicola Ulles. Hij schoot de vrouw 3 jaar geleden dood op haar oprit uit frustratie. Je hoort gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
15: Dan zullen we hem eindelijk horen over zijn leven, over die vertroebelde band met zijn vader en ook over die relatie met zijn stiefmoeder die, naar zijn zeggen, zijn leven in een nachtmerrie heeft veranderd. Waarbij het hier blijkbaar toch allemaal draait rond geld. Veel geld. Er zijn duizelingwekkende bedragen gevallen van enkele miljoenen.
14: Nicola Ulles heeft de moord al bekend, maar is toch sinds begin dit jaar vrij zonder voorwaarden. En in Nederland is een vijfde persoon overleden door het Westnijlvirus. En er werden de voorbije week ook 16 nieuwe besmettingen geteld. Dat brengt het totaal in Nederland op 44. Je krijgt het Westnijlvirus via een besmette mug. 8 op de 10 mensen merken daar niks van. De rest krijgt griepklachten. En die kunnen bij oudere en verzwakte mensen dodelijk zijn. Deze namiddag ontstaan er wat stapelwolken in het binnenland. Het blijft wel droog bij 19 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Zaterdag eerst nog zonnig, later meer wolken bij 22 graden. En zondag eerst grijs, later zonniger en tot 24 graden.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
16: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
16: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kunt u mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
16: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
17: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
18: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
19: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
20: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
3: Merci Immobiep.
4: Aha. Minerva.
5: Memories. De mooiste herinneringen aan vroeger. Opgehaald door Marie.

0: Het tweede deel van Limerick zijn we begonnen met Ray Conniff, zijn orkest, zijn zingers en Swonderful.
1: Lo siento.

Sí, en dat is een van die mooie nummers van Jerry Vale. Daarvoor hoorde u A Friend of Yours, gezongen door Lina Horn. En Once in a Lifetime, dat was natuurlijk die mooie stem van Sammy Davis Jr.

Somebody Loves Me, Diana Washington en zij werd begeleid door het orkest van Quincy Jones.

0: dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Bingo!
3: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
4: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
5: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
4: Mooi, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
5: Ja, ik zijn Claire.
4: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
1: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Oké, en dat werd gezongen door Frank Michel, een Italiaanse Belg, geboren in Bedonia en gestorven enkele maanden geleden in Seren. Daarvoor kreeg je See You Later Altogether. Dat was niet van de Elvis, maar wel van Orion. En de memories die kwamen van Andy Williams.

I fell in love on a ferry boat. En alle nummertjes zijn weer gespeeld, dus ik neem afscheid van jullie en tot een volgende keer. Dag.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Joss Stone. You have me, you lost me. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. L is for the way you look and me. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Joss Stone. 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2. Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttenshherenkledij.be of 0495 23 96 93.
2: Auffant Producties presenteert het zinkgat.
3: Een zinkgat? Wat is dat?
4: Ah wel, dat is vreed en betant.
2: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
5: Goeiedag, ik ben Leon.
3: En joh, wat doe jij?
2: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
6: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
2: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
7: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic Hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
8: Radio Minerva.
0: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
8: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Volvo-toeleverancier Plasman uit Gent sluit deuren. Daardoor verliezen meer dan 300 werknemers hun job. Plasman levert bumpers voor de Volvo-auto's. In juni legde het personeel het werk nog 4 dagen neer omdat er geen nieuwe opdracht kwam. Omdat het gaat om een collectief ontslag, wordt de procedure van de wet Renault opgestart. Dat betekent dat het personeel en de vakbonden extra goed geïnformeerd worden en meer inspraak krijgen. De vakbonden van de VRT willen staken tijdens het Eurovisie Songfestival als de VRT bij haar beslissing blijft om deel te nemen. Ze doen dat zodat medewerkers die zich daar oncomfortabel bij voelen niet moeten meewerken aan de programma's rond het festival. Gisteren kondigde de VRT aan dat ons land in 2027 toch zal deelnemen aan het festival. Daar is heel wat commotie rond omdat ook Israël opnieuw deelneemt terwijl het oorlog voert in Gaza. In Blankenbergen zijn 2 Brusselse tieners net niet verdronken. Ze waren aan de kust op schooluitstap en besloten om met hun groepje te gaan zwemmen in de zee, op een plaats waar dat eigenlijk verboden is. De scholieren dreven steeds verder af. Redders uit de buurt grepen in, vertelt Tom Kokkelen van de strand- en reddingsdienst Blankenbergen.
10: Ik denk op 110 meter hebben we de mensen kunnen vastnemen en boven houden. Dus die waren echt wel zwaar ondergaan. Eén daarvan is, heeft echt wel massaal water binnen gehad, zwaar onderkoeld en is moeten afgevoerd worden naar de AZC. Ik denk 10 minuten. minuten later, want het stond echt wel een zware zee. Ja, dan hadden we hier zeker 5 à 7 personen moeten vaststellen dat ze verdronken waren.
9: Deze namiddag ontstaan er wat stapelwolken in het binnenland. Het blijft droog bij 19 graden. Morgen stralende zon en maxima tot 24 graden. Ook tijdens het weekend zonnig weer met zondag maxima tot 25 graden. En maandag krijgen we zelfs tot 30 graden.
11: Ik ga jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise. 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
12: Vanaf 15 november in het EWT Theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
13: Ik ben niet onzeker over mijn rol.
14: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
15: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
13: Ja, maar ik slaap er niet van.
16: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
14: Niks van, we zitten al met een vervanging.
13: Nee, scheetje, wie?
14: De Stefan.
17: Die ene gesprongen op onze diet.
13: Huh?
17: Dat is erger als een kindkuppen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
14: Leo!
17: Afrond.
14: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
12: Tickets via 03-304-24-52-42 of via ewt.be.
18: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
19: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
18: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
19: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
18: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
20: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren,
19: zeg?
20: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
19: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
20: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
19: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
20: 0485 54 87 85.
21: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
22: Zies, Robert, ik heb vanochtend maandag nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
21: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
23: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
22: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
24: Robert, de expert. 0 draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
25: Aha, aha, aha. Minerva.

0: zijn.
1: Nog eens.
2: Wolf and Cry.
1: Op de radio. En dat is zo gelukkig gevoel.
3: Nee, maar dat is toch fantastisch.
4: Hey, woehoe.
5: Ik zag je voor het eerst in het echi.
6: Ja.
5: En ik dacht...
7: Ja, oh, is het goed?
8: Zeg eens. Daar wordt aan de deur geklopt.
9: Wie zou dat zijn?
2: Wolf van Cry.
10: Kom jong, het is Wagenwijk. Koffieklets is gedaan.
2: Wolf van Cry op donderdag. Wat fijn dat u luistert. Het is net na 4:00, een hele fijne donderdagmiddag, luisteraar. Welkom bij Radio Minerva. See you in September. Daar zijn we mee begonnen met The Happenings. Ja, als ik in mijn tuin kijk, dan denk ik nog terug aan die droge maanden van juni, juli en augustus. En toen ik de hovenier belde om dat te melden, dan zei die doodgemoedereerd.

Wim Soetaar is verantwoordelijk voor onze romantische plaat van deze week allemaal. En die dateert alweer vanuit 2003, het jaar dat hij deelnam aan Idool. Idool waar hij de derde plaats bereikte, achterin volgens Peter Everaar. Die werd eerste en de tweede plaats die was voor Natalia Druits.

Hey, op donderdag tussen 4 en 6 kan je genieten van Paul van Krijn op Radio Minerva. Fijn dat je luistert.

When I say

James Lloyd bezong het idyllische Santo Domingo. En als je je afvraagt, bestaat dat nu wel echt eigenlijk? Jawel hoor, het is de hoofdstad van de Dominicaanse Republiek. Naast de deur ligt het, het is maar 10 uur vliegen tot daar.

0: That's That. De warme stem van Engelbert Humperdinck. Ik heb hem vele decennia lang geleden leren kennen door zijn plaat The Last Waltz. We gaan luisteren naar The Virgin Queen, oftewel Doris Day.
1: Sorry, gee, I'm sorry, really sorry.

van de zon in je radio.

Vandaag, 24 september, is het Werelddovendag. Dat is een dag waarop extra aandacht wordt geschonken aan dove mensen en slechthorenden, aan hun cultuur, aan de gebarentaal en dergelijke.

Ik moet eens wat opbiechten. Als je me onderweg tegenkomt en je zegt goeiedag en ik reageer niet, niet kwaad zijn als je denkt, allee, je pols zegt niks. Nee, nee, dat is eigen aan mij. Ik kan moeilijk mensen herkennen. Ik herinner me dat vaak ook niet. Namen, dat is nog zo'n zwakte. Maar als je raad wil, die kan je krijgen bij de mannen van VOF De Kunst. Waar heb ik jou meer gezien?

Voilà, zo hoor je het eens een keertje van iemand anders. We gaan luisteren naar Bojura. Bojura, ooit ontdekt door George Kooijmans van The Golden Earring. En zij zingt haar versie van The Letter.

Als je naar het werk van artiesten luistert, dan hoor je vaak dat daar een evolutie in zit. Dat is ook het geval voor deze France Gall, want als je haar kent van nummers als Babacar en Il jouait du piano debout, dan komt deze wel heel verrassend over.

0: En onze muziekproducer Geri van de Putten die zat weer lekker mee te swingen met dit nummer. Even een koffietje drinken. Na vijf gaan we verder met Paul van Krijn op donderdag.
1: Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps.
2: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jongen.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
5: 03-366-37-32.
6: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
5: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
7: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
5: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
7: De Stoute Bart de Pauw Show.
8: Dank u vriendelijk voor vanavond.
5: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu. Just Stone.
9: You have me. You lost me.
5: En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen.
9: L is for the way you look.
5: Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en livecore. Just Stone, 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets, gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
10: Radio Minerva.
11: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
10: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: De eerste dag van het assiseproces rond Chris van Haverbeke in Brugge zit erop. De aardappelboer vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochters en probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. Hij vreesde dat hij door de scheiding zijn kinderen zou verliezen. Vandaag zei hij in de rechtbank dat hij spijt had, maar de advocaat van zijn ex-vrouw was niet onder de indruk.
13: Hij zei ook dat hij mijn cliënt op vandaag nog altijd graag ziet. Dat is natuurlijk een vreemde interpretatie, nadat je de kinderen hebt afgenomen, nadat je moordpoging op haar onderneemt en nadat gestalkt in de gevangenis. Dus dat zijn vreemde redeneringen en vreemde uitspraken van de beschuldigde die ik volledig op zijn konto plaats.
12: Het proces wordt morgen vroeg om 9 uur hervat. In Zaventem is de verdachte van de bordeelmoord opgepakt. Hij was maar liefst 6 jaar op de vlucht. Het gaat om een Dominicaanse man van 45 die een roofmoord pleegde in een bordeel in de Spaanse hoofdstad Madrid. Hij kon dinsdag gevat worden in Zaventem. Hij zal aan Spanje overgeleverd worden waar hij een celstraf van 23 jaar riskeert. Bumperbouwer Plasman sluit zijn fabriek in Gent. Daardoor verliezen meer dan 300 werknemers hun job. In juni legde het personeel het werk nog 4 dagen neer omdat er geen nieuwe opdracht kwam. De Gentse vestiging maakte onder meer bumpers voor de Volvo-fabriek in Gent. De vakbonden van de VRT willen staken tijdens het Eurovisie Songfestival als de VRT bij haar beslissing blijft om deel te nemen. Ze doen dat zodat medewerkers die zich daar oncomfortabel bij voelen niet moeten meewerken aan de programma's rond het festival. Want ook Israël zal volgend jaar meedoen terwijl het oorlog voert in Gaza. De Limburgse politie heeft een drugsbende opgerold. Er werden in totaal 8 mannen en 2 vrouwen opgepakt. 9 van hen zijn aangehouden. De politie deed ook 18 huiszoekingen. Daarbij vonden ze 14 kilo drugs, vooral cannabis, zegt David Delmans van de politie.
14: We hebben een aantal luxegoederen in beslag genomen. Luxegoederen van schoenen van Louis Vuitton. We hebben een heel aantal cash in beslag genomen. Grote hoeveelheden cannabis, cocaïne, hashish. Dat zijn eigenlijk de mensen die de aansturing doen. Geen leveringen doen aan gewone gebruikers. Maar eigenlijk een belevering doen van dealers die op hun beurt pas de gebruikers gaan beleveren.
12: De politie ontmantelde ook enkele wietplantages van in totaal 1300 planten. In Blankenbergen zijn twee Brusselse tieners gered uit de zee. Ze waren op schooluitstap. Een groepje van 20 jongeren besloot om te zwemmen in een zone waar dat momenteel verboden is. De scholieren dreven steeds verder af. Redders uit de buurt konden hen net op tijd uit het water halen, vertelt Tom Kokkelen van de Strand- en Reddingsdienst Blankenbergen.
6: Ik denk op 110 meter hebben we de mensen kunnen vastnemen en boven houden. Dus die waren echt wel zwaar aan het ondergaan. Eén daarvan is, heeft echt wel massaal water binnen gehad, zwaar onderkoeld en is moet er afgevoerd worden naar de AZC. Ja, ik denk 10 minuten later, want het stond echt wel een zware zee. Ja, dan hadden we zeker 5 à 7 personen moeten vaststellen dat ze verdronken waren.
12: Het is zonnig, met in het binnenland wel wat wolken. Morgen stralende zon en maxima tot 24 graden. Ook tijdens het weekend zonnig weer, met zondag maxima tot 25 graden.
15: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
16: Ja,
15: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
16: Ja, maar mijn rug. En ik zijn ook niet meer zo gauw gelijk als vroeger.
15: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
16: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
15: 0485-54-87-85.
17: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
18: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie, Ernst en Vermaak.
19: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
20: Maar dat is voor niets genodig, dat is schitterend.
21: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
19: Ja, maar ik slaap er niet van.
22: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
20: Niks van, we zitten al met een vervanging.
19: Nee, scheetje, wie?
20: De Stefan.
23: Die een enige sprongen op onze diet.
19: Huh?
23: Dat is erger als een kindkuper volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
20: Leo!
23: Afronden.
20: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
18: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
24: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
25: Miljard. Maar een plong is gesprongen.
26: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
27: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
28: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Paul van Krijn op donderdag.
1: Klein beetje opletten wat je zegt.
2: Klinkt het niet dan botsen?
3: Paul van Krijn.
4: Mooie keuze, hè?
5: Oh, wow. Ja. Damn.
6: Donderdagmiddag.
7: En al sinds heel blij dat ik hier zit.
0: Ah, je bent blijven hangen. Welkom bij Radio Minerva.

was één en al bewondering in 1969 met Ik bewonder jou. Ja, die Tom Gabel, die heeft problemen, hartsproblemen. My heart skips a beat. Ja, niks medisch, want dat zou geen prettig nieuws zijn. Maar het heeft te maken met de liefde, denk ik.

0: De debuutplaat.
1: Oké.
0: De debuutplaat.
2: Amai.
0: De allereerste plaat van een artiest. Elke donderdag hoort u de debuutplaat.
3: Oh.
0: We draaien hun eerste plaatje tot het gaat.
1: Tot het gaat.

Je kan hem terugvinden op onze speellijst. De debuutplaat van deze week. Marva met Mischka uit 1963 alweer. En dat hoor je ook aan de kwaliteit van de plaat. Ik heb geprobeerd om dat allemaal een beetje op te poetsen. Maar het is niet helemaal gelukt. Mijn excuses daarvoor. Hopelijk beter met Martha Reeves en de Vandellas.

Een muzikaal geschenkje op donderdag om 4 uur bij je thuis geleverd. Paul van Krijn op donderdag bij Radio Minerva. Ja, Paul van Krijn dus op donderdag.

Het klinkt allemaal erg zuiders, maar het ging uiteindelijk over die natte dagen in september. De Nederlandse Pussycat. En ik ken menig jongenshart dat wat harder ging slaan als deze dame op het toneel verscheen. It's so hard to be

Niks zo gezellig als tijdens de natte septemberdagen vakantiesouvenirs bovenhalen over die warme zomermaanden. En voor Caterina Valente was dat in Portugal.

0: De tijdscapsule.
1: Tijdscapsule.
2: Op naar 24 september. In 1974 wordt de one-man-show van Toon Hermans voor de grammofoonplaat opgenomen. Toon doet onder meer zijn beroemde conferentie over Sinterklaas. En in 1988 bereikt He Ain't Heavy, He's My Brother van de Hollies de top van de hitparade. 19 jaar eerder heeft de single 4 gestaan in Engeland. Het is niet eerder gebeurd dat een gouden oude single na zo'n lange tijd alsnog de top bereikt. En Steven Adler ontvangt in 1993 van Guns N' Roses een schadevergoeding van, jawel,

Voilà, ik heb het weer al gehad met die regen. Tijd om onze paraplu dicht te trekken en een beetje zonnige muziek te draaien hier bij Radio Minerva. Roberto Carlos en Amigo.

0: amigo.
1: Vriendschapsgroeten van Roberto Carlos. Ja, ja, die regenachtige dagen. Claudia stuurde nog net een bericht. Die zegt, Paul, je zal er moeten aan wennen de komende 6-7 maanden. Want dan zal het slecht weer blijven. Ach, je moet maar bij jezelf denken. Zolang je je maar jong en gelukkig voelt.

78 jaar en nog altijd een stem als een kathedraal, deze Paul Michiels, pollepap, vroeger bij Soul Sister en tegenwoordig solo met Forever Young.

0: Draai van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofvijder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofvijder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen hebben ze door hoek.
2: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
3: Land of hope and glory.
2: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
5: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
4: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
5: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
4: Zelfs toppers Jelle Kleimans en Steven de Lely spelen ten dans.
5: Allee, ik ben erbij.
4: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: In Herentals is vanochtend een vrouw dood aangetroffen in een politiecel. De vrouw van 38 werd gisteren opgepakt tijdens een huiszoeking in een drugsdossier. Tijdens een medisch onderzoek gisteren werd ze nog gezond verklaard. Je hoort Cato Belmans van het Antwerpse parket.
9: De vrouw was eerder gearresteerd en zou voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter, maar in afwachting daarvan verbleef ze in de cel. Toen de politie vanochtend haar aantrof, merkte ze op dat de vrouw overleden was. Er wordt momenteel volop onderzocht aan wat die vrouw precies overleden kan zijn. Er zal een autopsie worden uitgevoerd en er wordt ook een toxicologisch onderzoek uitgevoerd.
8: De eerste dag van het assiseproces rond Chris van Haverbeke zit erop. De West-Vlaamse aardappelboer vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochters en probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. Hij vreesde dat hij door de scheiding zijn kinderen zou verliezen. Vandaag zei hij in de rechtbank dat hij spijt had, maar de advocaat van zijn ex-vrouw was niet onder de indruk.
10: Hij zei ook dat hij mijn cliënt op vandaag nog altijd graag ziet. Dat is natuurlijk een vreemde interpretatie, nadat je de kinderen hebt afgenomen, nadat je een moordpoging op haar onderneemt en nadat je haar stalkt in de gevangenis. Dus dat zijn vreemde redeneringen en vreemde uitspraken van de beschuldigde die ik volledig op zijn konto plaats.
8: Het proces wordt morgen vroeg om 9 uur hervat. In Zaventem is de verdachte van de bordeelmoord opgepakt. Hij was maar liefst 6 jaar op de vlucht. Het gaat om een Dominicaanse man van 45 die een roofmoord pleegde in een bordeel in de Spaanse hoofdstad Madrid. Hij kon dinsdag gevat worden in Zaventem met valse papieren op zak. Hij zal nu aan Spanje overgeleverd worden, waar hij een celstraf van 23 jaar riskeert. De Chinese president Xi Jinping is deze namiddag aangekomen bij het Witte Huis. Hij ontmoet er de Amerikaanse president Donald Trump. Het is de start van een 3-daags staatsbezoek. Trump liet al weten dat hij belangrijke zaken met Xi wil bespreken. Amerika-correspondente Grete Keizer.
11: Niet alleen de handelsoorlog, maar ook de artificiële intelligentie komt ter sprake. Taiwan zal ter sprake komen. En volgens president Trump, die gisteren zei dat hij ook de oorlog met Iran, met Xi Jinping, wil bespreken.
8: Er staat vandaag ook nog een militaire parade en een galadiner op de planning. Een journalist van de Amerikaanse nieuwssite Politico heeft vandaag geen toegang gekregen tot het Witte Huis, hoewel een rechter enkele uren daarvoor nog bevolen had dat Politico toegang moest krijgen. President Trump besliste afgelopen vrijdag dat verschillende media niet meer binnen mochten, omdat ze volgens hem fake nieuws verspreiden. De media stapten naar de rechter en kregen daar gelijk. Het is zonnig, met in het binnenland wel wat wolken. Morgen is stralende zon en maxima tot 24 graden. Ook tijdens het weekend zonnig weer met zondag maxima tot 25 graden. Begin volgende week gaan we richting de 30 graden.
12: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
13: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
12: De Bip for Life? Wat is dat?
13: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
12: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
13: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
14: Zeg, Josphine, zijn dat aankneeën die zo kroken en piepen?
15: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
14: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
15: Wie is dat? Ook een kinesist?
14: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
16: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
17: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
3: Merci Immobiep.
4: Aha, aha, aha. Minerva.
5: One, two, one, two.

De opener voor het tweede uur van deze Let the Good Times Roll. Het was de beurt aan Petula Clark met Color My World. Welkom erbij. Fijn dat u ook nog luistert natuurlijk, hè, dat u niet afgehaakt hebt. Want we gaan nog door tot 8 uur hè, vanavond. Ja.

Lurals, sometimes you'll be off, someday you'll be old. Dat moeten we niet weer worden, want we zijn al op zekere leeftijd, hè? Ja. Niks aan te doen. Hier is Donna Lauren.

The New Love van een zangeres, Donna Lauren, ook niet zo bekend bij mij, in ieder geval niet. Goed, ik had een beetje galm, dat is mijn fout, sorry daarvoor. We gaan verder met Floyd Burton nu, zal zeggen, wie is dat nu weer wel? Een Amerikaanse zanger, ook country wat. En die zingt zijn versie van You Are My Special Angel.

Ruth Brown was dat met Say It Again. Niet dat ze hardhorig was, maar ze hoorde het hem nog eens graag zeggen, denk ik. Ja, ja, Say It Again. Zeg het nog eens.

Als zanger was hij nogal populair bij de dames in die tijd. Hè? Ja. May I have the last dance for you, the next dance for you. Malcolm Roberts natuurlijk. En dat allemaal tussen 6 en 8 hier op uw Radio Minerva. Wat hebben we nog voor u? Een andere zangeres waar u niet veel van hoort is Fran Jeffries. Niet dat ze slecht is.

Die anniversary song, normaal is het een traag liedje, slow. Maar het werd dus in een swingend jasje gestoken en gezongen door Fran Jeffries. We blijven bij de zangeressen en het wordt Imca Marina.

De Nederlandse Imca Marina. Ze zong over vannacht. Wat ze allemaal ging beleven en zo. Hè, ja, dat houdt ze beter voor zich. Frank Dero.

De band rockt on bij Frank Deroon. Ook zo'n op-tempo nummer zoals die Fran Jeffries. Maar laten we iets heel anders doen. Dat is een gitaargroep opgericht in 1981. Een groot voorbeeld waren de Shadows. Ze heten de Mustangs en ze komen uit Finland. Maar die gaan we horen na Engelbert Humperdinck. En die zingt voor ons Don't Say No Again.

De Mustangs speelden deze en Dial Offer. U had het wel herkend waarschijnlijk, want het was indertijd een mooi nummer van de Beatles. Ja. Nog een tas koffie. Another cup of coffee.

0: Hallo Bompa, ik zou u willen uitnodigen om met mij te gaan eten in het restaurant De 17 Gouden Bestekken. De carpaccio van ossehaas met oesterdressing is daar fantastisch.
1: Wel schattige, dat is hier Lefana.
2: Maar wat je me nou echt een plezier mee zou doen, hè? Dat is met mij een bakhoring met ajoonsaus te gaan eten in het Minerva Café.
1: Dat is geleden van juist na de oorlog. Toen hadden we niks anders. Je moest iets weten.
0: Wacht, Bompa, dat is afgesproken. Ik reserveer nu nog voor deze vrijdag. Want een bakharing, dat wil ik ook wel eens proeven. En dan kan je me alles over vroeger vertellen.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03 219 32 68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen.

0: 0203 219 3268.
1: Leven Engst wil altijd bekering. Maar er is meer dan alleen bekering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol avant, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
2: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03 219 3268 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Verongzies dat, manneke.

Mannen zongen er nogal op los in de tijd. Half jaren 50, de Four Aces met It's a Woman's World. Ja, dat is het tegenwoordig ook, dus ik zie niet wat er veranderd is. Na de jaren 60 met Keith West.

Hermits, hermits, she's a must to avoid. And daarvoor Keith West met een excerpt of a teenage opera. Allebei uit 65 en 67 respectievelijk. Dat betekent, excuseer, dat bijna aan het einde van het programma in zicht is aankomen. Maar wat zouden we doen zonder nog een Tom Jones?

Before. Nummer wordt weinig gedraaid, maar ik vond het prachtig van Tom Jones. In ieder geval hebben we nog tijd voor een Jimmy Roselli.

0: now.
1: Nobody's Baby, Jimmy Rosselli, meteen de voorlaatste. In ieder geval, bedankt.
2: Joss Stone.
3: You have me, you lost me.
2: En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen.
3: L is for the way you look and me.
2: Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Joss Stone, 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets, gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2. Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttensherenkledij.be of 0495 23 96 93.
4: Ofant Producties presenteert het zinkgat.
5: Een zinkgat? Wat is dat?
6: Ah wel, dat is vreet en betaald.
4: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
7: Goeiedag, ik ben Leon.
5: Leon, wat doe jij?
4: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
6: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
4: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
8: Zeg maar één.
5: Wat is er, Jos?
8: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
5: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
8: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
8: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
5: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
10: Het is nu 7 uur, goedenavond.
9: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: De Vlaamse regering denkt eraan om de registratierechten opnieuw op te trekken van 2% naar 3%. Dat is een belasting die je betaalt als je een woning koopt. Zo'n verhoging zou de prijs van een aankoop al meteen een paar honderd euro omhoog duwen. Politiek journalist Karel Latré.
12: Woningen tot 500.000 euro. De eerste 500.000 euro zouden nog 2% registratierechten kosten. Het bedrag boven 500.000 euro, dan duurder misschien wel 3%. Dat is nog te beslissen.
11: Het kadert allemaal binnen de begrotingsgesprekken. De regering moet 10 miljard euro besparen. In Herentals is vanochtend een vrouw dood aangetroffen in een politiecel. De vrouw van 38 werd gisteren opgepakt tijdens een huiszoeking in een drugsdossier. Tijdens een medisch onderzoek gisteren werd ze nog gezond verklaard. Je hoort Cato Belmans van het Antwerpse parket.
13: De vrouw was eerder gearresteerd en zou voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter, maar in afwachting daarvan verbleef ze in de cel. Toen de politie vanochtend haar aantrof, merkte ze op dat de vrouw overleden was. Er wordt momenteel volop onderzocht aan wat die vrouw precies overleden kan zijn. Er zal een autopsie worden uitgevoerd en er wordt ook een toxicologisch onderzoek uitgevoerd.
11: Influencer Jonathan Medaar is het slachtoffer geworden van homohaat. Hij werd samen met zijn vriend nageroepen terwijl hij door Gent liep. Medaar filmde een deel van de confrontatie en plaatste de beelden daarna online. Hij vertelt dat hij zich heel ongemakkelijk voelde en dat er in Gent geen plaats is voor homohaat. Het handelsbestand tussen China en de VS is verlengd tot 10 januari. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën aangekondigd vlak voor de start van het staatsbezoek. De Chinese president Xi Jinping zit op dit moment in het Witte Huis samen met Amerikaans president Trump. Amerika-correspondente Grete Keizer.
14: Niet alleen de handelsoorlog, maar ook de artificiële intelligentie komt ter sprake. Taiwan zal ter sprake komen en volgens president Trump... die gisteren zei dat hij ook de oorlog met Iran, met Xi Jinping, wil bespreken.
11: Er staat vandaag ook nog een militaire parade en een galadiner op de planning. En nog in het Witte Huis heeft een journalist van de Amerikaanse nieuwssite Politico geen toegang gekregen. Hoewel een rechter enkele uren daarvoor nog bevolen had dat dat wel moest. Trump besliste afgelopen vrijdag dat verschillende media niet meer binnen mochten, omdat ze volgens hem fake news verspreiden. De media stapten naar de rechter en kregen daar gelijk. De rechter eist nu uitleg. Vanavond en vannacht helder bij 12 graden, morgen zonnig bij 24 graden. Ook tijdens het weekend krijgen we veel zon en zachte maxima tot 25 graden. Begin volgende week krijgen we zelfs zomerweer met maxima tot 30 graden. 1, 2, 1, 2, 3...

De opener voor het tweede uur van deze Let the Good Times Roll. Het was de beurt aan Petula Clark met Color My World. Welkom erbij. Fijn dat u ook nog luistert natuurlijk, hè, dat u niet afgehaakt hebt. Want we gaan nog door tot 8 uur hè, vanavond. Ja.

Lou Rawls, Sometimes You'll Be Off, Someday You'll Be Old. Dat moeten we niet weer worden, want we zijn al op zekere leeftijd, hè? Ja. Niks aan te doen. Hier is Donna Lauren.

was A New Love van een zangeres, Donna Lauren, ook niet zo bekend bij mij, in ieder geval niet. Goed, ik had een beetje galm, dat is mijn fout, sorry daarvoor. We gaan verder met Floyd Burton nu, zal zeggen, wie is dat nu weer wel? Een Amerikaanse zanger, ook country wat. En die zingt zijn versie van You Are My Special Angel.

Ruth Brown was dat met Say It Again. Niet dat ze hardhorig was, maar ze hoorde het hem nog eens graag zeggen, denk ik. Ja, ja, Say It Again. Zeg het nog eens.

Als zanger was hij nogal populair bij de dames in die tijd. Hè? Ja. May I have the last dance for you, the next dance for you. Malcolm Roberts natuurlijk. En dat allemaal tussen 6 en 8 hier op uw Radio Minerva. Wat hebben we hier nog voor u? Een andere zangeres waar u niet veel van hoort is Fran Jeffries. Niet dat ze slecht is.

The Anniversary Song, normaal is het een traag liedje, slow, maar het werd dus in een swingend jasje gestoken en gezongen door Fran Jeffries. We blijven bij de zangeressen en het wordt Imca Marina.

De Nederlandse Imca Marina. Ze zong over vannacht. Wat ze allemaal ging beleven en zo. Hè, ja, dat houdt ze beter voor zich. Frank Dero.

band rockt dan bij Frank Deroen, ook zo'n op tempo nummer zoals die Fran Jeffries. Maar laten we iets heel anders doen. Dat is een gitaargroep opgericht in 1981. Een groot voorbeeld was de Shadows. Ze heten de Mustangs en ze komen uit Finland. Maar die gaan we horen na Engelbert Humperdinck. En die zingt voor ons Don't Say No Again.

De Mustangs speelden deze en Dial Offer. Had het wel herkend waarschijnlijk, want het was in der tijd een mooi nummer van de Beatles. Ja. Nog een tas koffie. Another cup of coffee.

0: Hallo Bompa, ik zou u willen uitnodigen om met mij te gaan eten in het restaurant De 17 Gouden Bestekken. De carpaccio van ossehaas met oesterdressing is daar fantastisch.
1: Wel schattige, dat is hier Lefana.
2: Maar wat je me nou echt een plezier mee zou doen, hè? Dat is met mij een bakhoring met ajoensaus te gaan eten in het Minerva Café.
1: Dat is gelijk van juist na de oorlog. Toen hadden we niks anders. Je moest eens weten.
0: Wacht, Pompa, dat is afgesproken. Ik reserveer nu nog voor deze vrijdag. Want een bakharing, dat wil ik ook wel eens proeven. En dan kan je me alles over vroeger vertellen.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03 219 32 68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03 219 32 68.
4: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
5: Oh ja? Of vol vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
4: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een geheime glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
5: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga, mijn tournedo. Zal ik bellen naar 03 219 32 68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
4: Ik ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
5: Vrongs is dat, manneke.

Nou, dat zongen er nogal op. Los in de tijd, half jaren 50, de Four Aces met It's a Woman's World. Ja, dat is het tegenwoordig ook, dus ik zie niet wat er veranderd is. Na de jaren 60 met Keith West.

Hermits, Hermits, she's a must to avoid. And daarvoor Keith West met een excerpt of a teenage opera. Allebei uit 65 en 67 respectievelijk. Dat betekent excuseer, dat bijna het einde van het programma in zicht is aankomen. Maar wat zouden we doen zonder nog een Tom Jones?

Before. Nummer wordt weinig gedraaid, maar ik vond het prachtig van Tom Jones. In ieder geval hebben we nog tijd voor een Jimmy Roselli.

0: now.
1: Nobody's Baby, Jimmy Rosselli, meteen de voorlaatste. In ieder geval, ik bedank ik u voor het luisteren. Fijn dat u er weer bij was. Reageren kan via de website, dat heb ik al gezegd. U kan ook ons blijven steunen, dat is nodig natuurlijk. Eenvoudig lid worden, dat kan via de website. Telefonisch gaat dat nu niet in dit programma, maar u kan wel online op de webpagina van Radio Minerva eenvoudig rechts op een kadertje klikken en daar staat lid worden en dan gaat alles vanzelf. Goed, ik wens je nog een fijne avond, tot een volgende keer en de volgende collega's die staan al klaar. Geniet ervan en tot een volgende keer. Dag!

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Merksem is een jongetje van 2 aangereden door een auto. De omstandigheden zijn nog niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk dook het kind op tussen 2 geparkeerde wagens en kon een bestuurder een aanrijding niet vermijden. Het kindje werd naar het UZA gebracht voor zijn verwondingen, maar is wel stabiel. De Vlaamse regering denkt eraan om de registratierechten te verhogen voor woningen duurder dan 500.000 euro. Dat is een belasting die je moet betalen als je een woning koopt. Opvallend, want de regering verlaagde die belasting vorig jaar nog van 3% naar 2% voor een eerste woning. Politiek journalist Karel Latré.
3: Ja, ze hebben dat gedaan en dat heeft gevolgen, namelijk dat er te weinig geld in kas komt. 1 betrouwbare bron zegt zelfs dat dat over 150 miljoen euro bijna zou gaan. Dat is bijzonder veel voor de Vlaamse regering. Dus moeten ze iets vinden en dan ligt nu de vraag op tafel, moeten we dus met dat getrapt systeem gaan werken?
2: Op een tweede woning betaal je 12% registratierechten. En nog een nieuwe medaille op het WK wielrennen in Canada. Fleur Moors pakte brons op de wegrit bij de vrouwenbelofte. In de slotronde kon ze niet mee met een aanval van een Slovaakse en een Canadese, maar ze sleepte wel de 3e plaats in de wacht. De medailleteller staat zo op 5. Vanavond en vannacht helder bij 12 graden, morgen zonnig bij 24 graden. Ook tijdens het weekend krijgen we veel zon en zachte maxima tot 25 graden. Begin volgende week krijgen we zelfs zomerweer met maxima tot 30 graden.

0: Welkom, welkom, welkom, liefste luisteraars. Maar dat was even een kraakje in de keel al.
1: Rasperig.
0: Donderdagavond, 8 uur, Thomas. Waar zitten we dan?
1: In de studio van Radio Minerva op de plaats waar we net een fantastische zonsondergang hebben mogen, de wolken mogen zien.
0: Zeker. En voor welk programma zitten we hier dan?
1: Elk nummer troef.
0: Absoluut. Voor de derde week op rij met telefonist Thomas, gepromoveerd tot presentator Thomas, want de Fons zit nog steeds op Mexicaanse gronden. Maar ook zoals deze week hebben we weer een gasttelefonist. Welkom, lieve Gert.
2: Welkom, Thomas en Jos. Mijn naam is Gert.
0: Stel je een keer voor aan de mensen, Gert.
2: Voilà. Mijn naam is Gert. Ik ben vandaag jullie telefonist ad interim. Ik ben 45 en afkomstig uit Kalmthout. Ik ben grote fan van het programma en ik zit klaar om alle verhalen en telefoontjes van de luisteraars aan te nemen en te luisteren natuurlijk naar welk nummer zij kiezen als troef.
0: Fantastisch. En jij kreeg ook al telefoon.
2: Ja, dat klopt. Inderdaad. Het beginnummer van het programma was bezig en toen kreeg ik telefoon van Stefanie, Louis en Mila uit Kalmthout.
0: U wel bekend?
2: Ja, mij wel bekend, inderdaad. Dat is mijn ega en mijn twee kindjes. En die wensten mij veel succes met mijn job als telefonist van vanavond. Dus dankjewel, Louis, Mila en Stefanie.
0: Voilà. Welkom. Welkom, Gert. Zoals altijd gaan wij inderdaad een muziekje spelen. En de mensen kunnen de warme stem van Gert bereiken op 03-219-1727. Mensen kunnen ook altijd mailen, hè, Thomas?
1: Ja, zeker. Naar jos@radiominerva.be of thomas@radiominerva.be.
0: Voilà. Thomas, ik heb vandaag maar liefst 5 Jan van Dam bingo's bij en een aantal nummers die je gaat kennen, maar in andere uitvoeringen. Ik ben begonnen met Black is Black. Ik weet dat dat een van uw favoriete nummers is.
1: Zeker, Los Bravos.
0: Voilà, maar ik had het in de versie van Paul Moria meegenomen en dat is al direct de Jan van Dam bingo. En we gaan verder met mijn nieuwe favoriete artiest. Het is niet Poky Lafarge, het is wel Val Doonigan en die had deze keer de motorcar van O'Rafferty.

0: Wel, Donegan en O'Rafferty's Motorcar.
1: Prachtig.
0: Je wordt afgeleid, Thomas. Je wordt afgeleid.
1: De telefoon blijft hier maar overgaan.
0: Rood gloeiend. Telefonist Geertje is populair. Er hangt alweer iemand aan de lijn. Dat vinden we tof, hè. Interactie met de luisteraars.
1: Het zal niemand zijn om de motorcar van O'Rafferty over te kopen.
0: Ah, je bent terug bij de les. Dat vind ik fijn. Mijn volgend nummer, lieve Thomas, is Nancy Sinatra. We hebben al vaker gespeeld met Sugartown. Kent je dat nummer?
1: Ja, dus niet origineel van haar, denk ik.
0: Zeker wel.
1: Toch?
0: Het is voor haar geschreven door Lee Hazelwood. Maar eigenlijk wat Lee Hazelwood al eens deed, was een beetje een toespeling doen. Waardoor het toch de opvallende luisteraar er iets in kon horen. Maar het net goed genoeg was, of netjes genoeg, om op de radio te spelen. Dat heeft hem hier ook gedaan. Want die Sugartown was eigenlijk een toespeling op suikerklontjes die gedrinkt waren in LSD.
1: Nou...
0: Maar dat kon hem zo niet vertellen natuurlijk. Ze heeft er een heel mooi nummer rondgeschreven. Waardoor het toch nog altijd op de radio gedraaid kon worden. En weet je wat het B-kantje was van dit nummer?
1: Geen idee.
0: Summer Wine.
1: Ah, Lee Hazelwood.
0: Lee Hazelwood.
1: En Nancy Sinatra.
0: Voilà, inderdaad.
1: Giro Belcanto heeft daar een fantastische versie van, Jos.
0: Allee, we waren nu op een goede... we zaten op een goed spoor en dan gooit hem er Giro Belcanto door. Wat ik verder nog wou vertellen is dat ik dit nummer heb leren kennen door mijn leuke vrouw, Luana. Sugartown met... Nee, Nancy Sinatra met Sugartown.

0: wondermooie stem van Nancy Sinatra met Sugartown. En telefonist Gert, jij begot uw werk al, Gert.
1: Ja, ja, Jos, dat kan je wel zeggen. Nadat ik mijn vrouwtje en de kindjes had gehoord, dacht ik, het zal wel rustig worden. Ja, niets was minder waar. De telefoon stond hier roodgloeiend. Ik heb eerst Andy uit Ekeren aan de lijn gehad. Die stak mijn hart onder de riem. Zeer vriendelijk.
0: Onze telefonist van vorige week.
1: Voilà. Direct daarna kreeg ik Herman uit Mechelen aan de lijn.
2: Ah, welkom,
1: zeer vriendelijke
2: Herman.
1: Man.
0: Welkom, welkom.
1: We wensen Herman veel sterkte met zijn slechte voet. En we hopen dat hem vanavond de muziek die wij draaien kan smaken. Daarna hadden we Yvonne en Swa uit Deurne-Noord aan de lijn. En Yvonne was zeer opgetogen, want Swa heeft deze keer gekozen om met één oog naar de voetbal te kijken en met zijn ander oor naar de radio te luisteren. Dus
0: goed,
1: iedereen gelukkig in Deurne-Noord, zou ik zeggen.
0: Welkom Herman, Yvonne, Swa en Andy het Ekeren. Speciaal voor jullie allemaal is het altijd voor de zweet van de week, Thomas.
2: Hoera!
0: En die moet jij aankondigen, aangezien je zweet altijd beter is dan het mijne.
2: Ik zou zeggen per muurperie met tretti vuur aan.
0: Komt-ie.

0: Per Mirbergen 34an. 34an, zie ik het zojuist?
1: 34an.
0: 34an. Weet je wat dat betekent, 34an?
1: Is dat een getal?
0: Ja. Zo goed is het
1: 34 of zoiets.
0: 43.
1: 43, toen hè.
0: En de originele versie kennen we natuurlijk ook, Thomas.
1: This Old House.
0: Absoluut. 1954, de Fonz heeft daar de versie door de Stedtler Brothers al eens gespeeld. Maar is ook heel vaak gecoverd natuurlijk. Dus ook door deze Per Mirbergh.
1: Muurberg?
0: Berry.
1: Berry, ja, de Berry. G van echter is een ja. Maar zat.
0: Nee, we oefenen elke week. Ik heb vorige week ook een drie luik meegenomen. Deze keer heb ik ook een drie luik meegenomen. Ik hou van drie luiken. Deze keer heb ik een drie luik mee aan nummers die je kent van andere mensen. Als ik zeg, Thomas, The Wonder of You, dan zeg jij natuurlijk...
1: Elvis?
0: Zeker.
1: Oef.
0: Maar ik zeg, Ronnie Carroll.

0: Wonder of You. Niet door Elvis Presley, ook niet door Ray Peterson, die het origineel zong, maar wel door Ronnie Carroll. En dat is nummer 2 van de Jan van Damingo voor vandaag.
1: Is dat familie van René Carroll?
0: Dat weet ik niet, want deze Ronnie Carroll werd geboren als Ronald Cleghorn.
1: Ja, namelijk als Cheersnitz, Gerard Cheersnitz. Dat zal geen familie zijn.
0: En die en Ronald Cleghorn, of Ronnie Carroll, was trouwens een Noord-Ierse zanger. Ik weet niet of we al veel Noord-Ieren hebben gespeeld.
1: Hier niet, hè.
0: Mooi. Telefonist Gert, jij had ook nog iets te vertellen?
2: Ja, dat klopt, Jos. Ik wou eventjes de kans te baat nemen om mijn twee kindjes Louis en Mila bij deze slaap wel te wensen, want voor hen is het tijd. En direct daarna kreeg ik Evelien uit Kalmthout aan de lijn, die zich afvroeg wat haar broer op de radio deed. Dus dat heb ik dan maar eventjes uitgelegd. Ook bedankt aan mijn zus Evelien om mijn hart onder de riem te steken in deze nieuwe functie.
0: Fantastisch. Welkom Evelien. Slaap wel aan Mila en
2: Louis.
0: Louis. En Thomas, als ik zeg Can't Help Falling in Love, dan zeg jij
1: Elvis Presley.
0: Ik zeg Kamal.

0: Onze Australische vriend Kamal met Can't Help Falling in Love. En meteen al troef voor Andy uit Ekeren.
1: Terecht, maar terechte troef, potentiële troef. Maar het is te vroeg om te kiezen, vind ik.
0: Vind ik ook, want ook William uit Berendrecht heeft zijn kruid al verschoten en kiest voor dit nummer als troef. Maar te vroeg, jongens, te vroeg. Je moet weten wat er allemaal nog komt. Thomas.
1: Jos.
0: Als ik zeg Ain't No Sunshine, dan zeg jij...
1: When She's Gone, van Bill Withers.
0: Zeker. Ik zeg The Shirelles.

0: Ain't No Sunshine. Niet door Bill Withers, de versie die Fons al eens speelde, maar wel door de geweldige Shirelles.
1: Ja, te vroeg gedaan eigenlijk. Mocht wel langer duren.
0: Dat is waar, dat is waar. Dat is een beetje, dat was mijn drieluik. Verrassende nummers. Allee, geen verrassende nummers, maar verrassende uitvoeringen van de nummers. Ondertussen, Thomas, hebben er ook nog mensen ons gemaild.
1: Ja, Lutgert heeft gemaild.
0: Zeker. Welkom, Lutgert.
1: En Hendrik en Gerda.
0: Hendrik en Gerda. En die doen de groetjes aan Frits en Marijke. Dus die zijn waarschijnlijk ook aan het luisteren. Moesten de mensen nog aan het luisteren zijn, dat graag doorgeven. Je mocht altijd mailen en ook bellen, want telefonist Gert zit voor jullie klaar. Wie er ook voor ons klaar zit, is Ronnie Tober.
1: Oh.
0: Thomas.
1: Fantastische Hollandse artiest.
0: Absoluut. En die ging met Siska Peters naar de kermis. MUZIEK.

0: Ronnie Tober en Siska Peters met Naar de Kermis.
1: Ja, ik zat precies ook op een carousel.
0: Die Ronnie Tober trouwens, die werd... nee, die werd ook gewoon geboren als Ronnie Tober. Maar die is in zijn jeugd naar Amerika vertrokken. En die heeft daar gezongen voor John F. Kennedy en Richard Nixon. Die op dat moment in een strijd waren voor het Amerikaanse presidentschap.
1: Amai. Adelbrieven.
0: En hij werd gevraagd door de campagneleider van John F. Kennedy om daarvoor te zingen. En toen kon Richard Nixon niet achterblijven en heeft hem de dag daarna ook voor Nixon gezongen. 19-jarige leeftijd keerde hem terug naar Nederland om dan een succesvolle carrière uit te bouwen in Nederland als zanger. Hij heeft ook deelgenomen aan het Eurovisie Songfestival en heeft meerdere hits gescoord, zoals deze. Dat was ook een hit in de hitparade. Geschreven door Thomas.
1: Peter Koelewijn zou ik gokken.
0: Absoluut. Zoals elke Nederlandstalige hit is ook dit geschreven door de grote Peter Koelewijn. Thomas, we gaan verder met Camille Yarbrough.
1: Nooit van gehoord.
0: Ik had er ook nog nooit van gehoord. Gelukkig mijn fantastische vrouw Luana wel. En die heeft mij dit nummer leren kennen. Take Your Praise. En het begin gaat je onmiddellijk herkennen.
2: We've come a long, long way together. Through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby.

0: Take Your Praiser, Camille Yarbrough. Kennen we natuurlijk, Thomas.
1: Ik herken de Fatboy Slim zijn versie daarvan.
0: Zeker. Praise ja, You van Fatboy Slim heeft dit een groot stuk gesampled. Telefonist Gert, jij had ook weer nieuws?
2: Inderdaad, Jos. Ik heb nog een update aangaande de telefoontjes. Wij zijn gebeld door Matthias uit Brussel. Dat is dan voor de intimie ook de broer van Thomas.
0: Kijk eens aan.
2: En hij wenst Thomas alle geluk bij, bij het presenteren van dit programma en zegt er deugd van te hebben en bezig te horen op de radio.
0: Ma.
2: Dat vond ik toch ook wel...
1: Ja, maar je kan altijd naar mij bellen, hè.
0: Dat is opvallend, de manier waarop belt als jij niet telefonist, zei ik.
2: En dan daarna hebben we nog telefoon gekregen van Jenny uit Hoboken. Aha. En Jenny was ook weer blij dat elk nummer troef op de radio te luisteren was. Jenny vertelde mij ook dat ze af en toe al eens eenzaam is. Maar dat Radio Minerva een vaste waarde is die haar er wel bovenop helpt. Dus bij deze van ons entwege een hart onder de riem voor Jenny.
0: Zeker. En ik heb een nummertje bij dat Jenny zeker gaat appreciëren. Tino Rossi met La Paloma en dat is andermaal Jan van Damme.

0: Vorige week hadden we de blauwe geschelpte. In deze week heeft Tino Rossi ook La Paloma meegenomen. Speciaal voor Jenny, maar eigenlijk voor alle luisteraars, hè, Thomas.
1: Zeker, maar ik denk inderdaad dat Jenny dat wel weet appreciëren, dit nummer.
0: Ondertussen kennen we van onze vaste luisteraars wel een beetje de smaak, hè, wat ze leuk vinden.
1: Zeker als luisteraars een top 5 doorgeven van het afgelopen uur, dan beginnen we zo wel door te krijgen.
0: Dat is waar, maar dat vinden we tof, hè. Interactie. Zeker. Interactie vinden we tof, daar zit telefonist Geert ook voor klaar natuurlijk. Ik ga verder met een van mijn andere lievelingsartiesten hier geworden, César Costa. En die heeft Poesia in Movimento. Movimento? Movimento.
1: Movimento zelfs, ja.
0: Mijn Spaans, de Fonse Spaans zou beter zijn. Dat kennen we natuurlijk, Thomas.
1: Van Johnny Tillotson, denk ik, hè? Poetry in Motion.
0: Absoluut, en dat is misschien al een bruggetje naar straks.
1: Niet te veel verklappen.
0: Zou kunnen. César Costa.

0: César Costa en Poesia en Movimiento. Dat was beter, hè?
1: Zeer goed.
0: Bedankt. Ik moet even Zweeds en Spaans oefenen. Dat is wel een hele uitdaging. Paul Simon, Thomas. Die kennen we natuurlijk, hè. Maar ik heb ontdekt dat we die nog niet solo hadden.

0: hadden gespeeld. Wel in de combinatie met Garfunkel natuurlijk, maar nog niet solo. En ik heb een nummertje meegenomen, Kodachrome. Kent je dat?
1: Dat klinkt als iets fotografie-achtig materiaal.
0: Dat klopt, en ik zal het u vertellen waarom dat Kodachrome heet. Want dat verwijst naar een merk van Kodak voor een bepaalde diafilm, dat ondertussen ook al lang niet meer gemaakt wordt. Maar hij wou het eigenlijk Going Home noemen, maar dat vond hem een beetje te conventioneel als titel. En hij dacht, Kodachrome, Going Home, dat klinkt een beetje hetzelfde. En mensen gaan dan denken, waar komt die naam vandaan? Dus dat was tof. Het enige lastige was dat de BBC het heeft gecanceld omdat het een geregistreerd handelsmerk was. En dat mocht hem daar niet uitbrengen. De rest van de wereld lag daar niet zo van wakker. Kodachrome, Paul Simon.

0: Paul Simon met Kodachrome. Heerlijk nummertje, wat mij betreft.
1: Ja, het eindigde mij wat denken aan Shout.
0: Ja, je waart ook aan het dansen.
1: Ja, zeker.
0: Oh, je trekt je broek uitgedaan en beginnen dansen. Hè. Dat is wat de Fons ook doet. Ja. Ik ben blij dat jij dat ook doet. We moeten een beetje voortdoen, Thomas, want de tijd tikt genadeloos verder. Dus we vliegen als de wiede weer gaan.
1: Ik wou u aanvullen, maar u gaat maar verder.
0: We vliegen als...
1: De wie de weer gaat.
0: Naar The Strangers. En die hebben een nummer over de rust gemaakt. De Perestroika. Tja, tja, tja.
2: Kameradski, kameradskova. Pravda, perestroika, glasnost. Molitvo, skerovic, zanje. Zedzina, iglanina. Antwerpen,

0: Er is maar één band die het Russisch gegeven kan combineren met een cha-cha-cha. En dat is The Strangers natuurlijk. Hè. Telefonist Gert, jij hebt ook niets te melden?
1: Ja, inderdaad, Jos. Ik heb zojuist telefoon gehad van William uit Berendrecht. William, kan ik de luisteraars al heet van een halt meedelen, zal na Tom, Andy en mijzelf volgende week de stoel hier op de stoel plaatsnemen voor telefonist te zijn.
0: Absoluut.
1: En die kwam al eens luisteren hoe dat de job juist in elkaar zat. Dus ik heb die wat op weg geholpen om zijn zenuwen toch de baas te worden. Nu, in het twijfelachtige geval of Feline en Flor nog meeluisteren, willen wij hen ook... een fijne avond.
0: Welkom heten. Hè?
1: Welkom heten in het programma, omdat we toch ook weten dat ze vaste luisteraars zijn.
0: Absoluut.
1: Welkom Feline en Flor. En dankjewel voor uw telefoontje, William.
0: Absoluut. En speciaal voor Feline, Flor, William en alle andere luisteraars is hier Johnny Maestro en Mr. Happiness.

0: Johnny Maestro en Mr. Happiness. Voilà, zoals de tijd...
1: Ik voel me ook helemaal Mr. Happiness na dit nummer.
0: Ja, snap ik. Ook weer een nummer dat ik ergens ontdekt heb. Het is niet zo heel bekend. In Johnny Maestro kennen we trouwens nog van zijn band The Crests, die we wel eens gespeeld hebben. En ook nog van een andere band. Wacht, hè, wat had ik het hier ergens genoteerd? Ik zoek... Ja, The Brooklyn Bridge heette zijn andere band. Maar hier is een solo met Mr. Happiness.
1: Mooi.
0: Dat wilde ook zeggen, ik heb, zoals ik al zei, moest ik mij een beetje haasten met de muziek. Dus we zijn alweer aan het laatste vocale nummer. Dus Gert, dat wil zeggen dat jij de eer hebt om als eerste Troef te kiezen.
2: Dankjewel, Jos. Ik heb goed geluisterd naar de nummers die gepasseerd zijn. En ik heb eigenlijk twee kanshebbers genoteerd. Het eerste dat ik heb genoteerd was eigenlijk al het openingsnummer, Black is Black van Paul Pesco.
0: Paul Mariot.
2: Mijn excuses.
0: Het is niet erg, je hebt veel werk gehad.
1: Moria.
0: Moria.
2: Paul Moria.
1: De Paul.
2: De Paul.
0: De Paul voor de vrienden. Ja.
2: Maar daarna moet ik toch ook aansluiten bij Thomas. Zijn keuze, of de vernoeming van de...
1: Nancy Sinatra?
2: Nee, de Camille Yarborg.
0: Van Fatboy Slim. Yes. Ja. Take Your Praise,
2: dat was hem. Is wat mij betreft de troef van het eerste uur.
0: Absoluut. En hebben er nog luisteraars of hebben iedereen al vermeld? Hebben er nog mensen nog finaal kunnen kiezen voor een troef?
2: Andy, dat ding dat er al gezegd was, die had eerst gekozen voor
0: Can't Help Falling in Love
2: van Kamal. Maar die heeft mij berichtgewijs toch laten wijzen dat er eventueel een verandering in de maak was. Ik neem het er eventjes bij. Zijn herziening...
0: Je gaat ook eerst de telefoon moeten opnemen.
2: Bij deze...
1: Ja, het leven van een telefonist. Je bent rustig je uitleg aan het doen, live in de ether. En je wordt gewoon onderbroken door iemand die misschien nog een troef wil doorbellen.
0: Dat mag zeker.
1: Dan horen we dat het volgende uur zeker terug. Hè.
0: Thomas, dat wil zeggen dat jij ook nog troef mocht kiezen.
1: Ja, ik blijf toch bij Nancy Sinatra hangen.
0: Ja? Ja, is het omwille van de opvallende hoes?
1: Dit is nogal klein hier. Maar die zou ik misschien inderdaad eens op een...
0: Een groter scherm.
1: Een 33 toerenplaat is dat zeker? Of 45. 33 is zo de grote platen. Hè? Ja.
0: Dat is waar. Nancy Sinatra.
1: Met Lee, het nummer van Lee heel zo goed. Ja. Ik denk dat ik volgende week dan toch Guido Belcanto ga meepakken met Summer Wine.
0: We wilden nu stoppen met altijd Guido Belcanto te vernoemen. Het is niet nu zo gezellig. We hebben het tof samen.
1: Muziek?
0: Ik ga eruit met een streepje de Harry Lime Team door Russ Conway. En dat is de laatste Jan van Dammingo die ik wou afstrepen vandaag. Wij zijn er zo meteen terug na het nieuws. En dan is er Thomas met zijn muziekjes. Tot zo!

0: is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Roeselare is een vrouw van 61 aangehouden voor de moord op haar man, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De man van 60 kwam gisteren om het leven bij een woningbrand. De echtgenote belde zelf de hulpdiensten en zei dat haar man overgoten was met benzine. De politie besloot daarop om de vrouw te ondervragen en dat leverde genoeg bezwarende elementen op om haar aan te houden. Amper 3 op de 10 Vlamingen hebben vertrouwen in de Vlaamse regering. Dat blijkt uit een bevraging van HLN en VTM Nieuws. Nochtans vinden we de meeste besparingen voor de Vlaamse begroting wel aanvaardbaar, vertelt politiek journalist Hannelore Simons.
3: Duurdere dienstenchecks. 2 op de 3 zegt oké, dat kan. Ook niet zoveel mensen die zeggen dat ze daardoor een poetshulp zouden stopzetten. Ook in bedrijfs- en cultuursubsidies zegt de Vlaming snoei maar. Maar bij subsidies in de zorg en sportclubs en zo ligt dat wel moeilijker. Dan slaat de twijfel toe en is het 50-50. Eigenlijk ligt alleen uitstel van de verlaging van de erfbelasting echt moeilijk. Dat aanvaardt de Vlaming niet. Beloofd is beloofd.
2: Tegen maandag moet Vlaams minister-president Diependaele zijn akkoord hebben over de begroting. En nog een nieuwe medaille op het WK wielrennen in Canada. Fleur Moors pakte brons op de wegrit bij de vrouwenbelofte. In de slotronde kon ze niet mee met een aanval van een Slovaakse en een Canadese, maar ze sleepte wel de 3e plaats in de wacht. De medailleteller staat zo op 5. Vanavond en vannacht helder bij 12 graden, morgen zonnig bij 24 graden. Ook tijdens het weekend krijgen we veel zon en zachte maxima tot 25 graden. Begin volgende week krijgen we zelfs zomerweer met maxima dan tot 30 graden.

0: Nat King Cole met Autumn Leaves uit 1955. En hij was precies een beetje in de war met het weerbericht, want volgende week krijgen we zomer en...
1: 30 graden.
0: En hij begon zelf ook een beetje raarder door te spelen. Het origineel is uit 1945, Le Feuille Mort. En ik heb er al eens een opname van Iggy Pop van meegebracht, toen ik eens met Fons mocht presenteren.
1: Misschien moeten we de luisteraars ook even terug welkom heten.
0: Dat mag zeker.
1: Welkom terug in ons programma. Dat ging even een kleine technische mankementje in het begin van het nummer, maar dat hebben we snel vakkundig en professioneel opgelost.
0: Ik heb indruk vanaf dat een telefonist naar de studio komt, dat er toch altijd...
1: Ja, maar dat heeft ook zijn charme. Hè. Wij zijn geen grote professionals, hè. Wij zijn maar liefhebbers. Hè.
0: Ze gaan ons preder niet vooraf pakken.
1: Absoluut. Herman uit Mechelen had ook nog gemeld. Moeten we even terug. Gert, telefonist Gert, in de ether gooien.
2: Ja, Jos, inderdaad, daar juist op de valreep, vlak voor het nieuws, heeft Herman uit Hoboken nog...
1: Mechelen.
2: Sorry. Het is Jenny uit Hoboken en het is uiteraard Herman uit Mechelen. En
1: correct.
2: Dus Herman had ons gebeld met de melding dat hij toch ruimschoots heeft gekozen voor het nummer Ronnie Tober, of de zanger Ronnie Tober met het nummer Naar de Kermis als troef.
1: Voilà, dank u Herman.
0: Bedankt. Herman, en ik heb voor u ook nog straks een zeker troefwaardige nummers bij. Ik heb net gekozen uit een van de 1400 commerciële opnames van Autumn Leaves. Ik heb ze niet helemaal beluisterd, maar ik ben er zeker van dat dit toch een van de betere is.
1: Sowieso.
0: Volgend nummertje.
1: Graag.
0: Is direct Johnny Tillotson.
1: Ah, daar is bruggetje al.
0: Ja. Met origineel een Grieks nummer uit 1959, maar hier in een Engelse versie uit 1963. En ook een beetje ook mijn voel nu dat Fons in Mexico zit.

0: Johnny Tillotson met All Along Am I. Je had het nummer misschien ook kunnen kennen van Timmy Euro, Brenda Lee, Percy Faith, Helen Shapiro, Bobby Vinton en zelfs Wayne Newton. Maar ik vind deze versie toch de mooiste.
1: Heel, heel mooie versie. Oh, en wat is Tim ook dan, Johnny?
0: Ja, het doet mij een beetje de fonds missen. Maar natuurlijk heb ik u ook nog aan mijn zijde. Hè?
1: Hier ben ik.
0: En ik heb voor u een specialetje meegenomen.
1: Hola.
0: Want ik weet dat jij houdt van versies van Volar, hè?
1: Absoluut.
0: Ik heb nu een versie bij van David Robert Jones. Die sommige mensen misschien beter kennen als David Bowie.
1: Ah.
0: Dus het is opgenomen voor een film. Absolute Beginners. De film werd een flop, maar David Bowie scoorde toch een hit met de titelsong. En ook dit prachtig nummer hebben we eraan overgehouden.
1: We wilden ook zeggen dat dit de zesde keer is dat we Volare spelen.
0: Alleen maar Volare.

0: Dante.
1: Dank u, Davide Roberto Bowie.
2: Een zeer grappige versie. Ja. Zou ik nooit, als ik dat hoorde, aan David Bowie denken.
1: Nee, inderdaad.
2: En uit een tekst ook wel wat aangepast, hoorde ik.
1: Een beetje verengelst qua uitspraak, toch wel.
2: Ja.
1: Dat mag, hè?
2: Dat mag.
1: En we blijven bij het Italiaanse thema hangen.
2: Voilà.
1: Het volgende nummer is Kiss Me Mio Amore. Klinkt heel Italiaans, maar eigenlijk is dat een nummer van de Lovelets. En dat is een bandje dat zich heeft georganiseerd rond de Belgisch-Congolese Ralph Benatar. Toen is hij in de jaren 60 naar België verhuisd om toch een betere muzikale opleiding te krijgen. En ja, ik vind wel dat hij daarin geslaagd is.
2: Fantastisch nummer.

0: de trompetje erachter. Kiss me, mio amore, van de Lovelets. Jij zwart al helemaal in zwem.
1: Zeker, je gaat je best moeten doen om dit van de troefplek te gooien.
0: Ik ga mijn best ook wel doen, Jos. Zeker met het volgende nummer. We gaan van Italië naar Zwitserland.
1: Hola.
0: Met Rina Pia. Die hebben wij in 1957, zat die mee in de preselecties voor het Eurosongfestival. Dat in 1956 door Zwitserland was gewonnen, maar dan was het nog niet de winnaar moet het organiseren. Dus ze moest naar Frankfurt. Maar ze is daar niet geraakt, want Bobbejaan Schoepen ging met de pluimen lopen. Weet je?
2: Pluimen lopen.
0: Ja. In tegenstelling tot Rina Pia met haar jodelende koe.
1: De jodelende koe.
0: Van Rina Pia.

0: Wonderbaarlijk. En uit 1957, stel je voor dat dat nummer een jaar later het merk was gekomen.
1: De Love Hits zijn al van de troon gestoten. Dit is echt... Jongens, toch wat een nummer. Ja. Zeg, die Irina Pia, heeft die nog mooie dingen uitgebracht? Want ik ben
0: Ik ga dat volledig aan u laten om in die fuik te duiken.
1: Elke week. De Rina Pia van de week.
0: Ja. Over van de week gesproken. We zijn na de troef van Herman, vermoedelijk, zijn we aanbeland aan mijn Zweedse van de week.
1: Aha.
0: Ik heb Anna-Lena Löfgren meegenomen met De finna ingenting att hämta. Zo zou ik het denk ik uitspreken.
1: Jij zou echt zo in Zweden kunnen gaan wonen.
0: Ja, zeker. IKEA-meubelen, kaneelbolletjes en elke dag een Zweed van de dag.
1: En die ranzige vis, is dat daar ook?
0: Nee. Geen ranzige vis in Zweden. dit vindt editing uit Hemta betekent zoveel als er valt hier niets meer te krijgen. Maar het nummer ga je zeker herkennen. Het origineel, dan mag je mij zo niet vertellen. Anna-Lena Löfgren.

0: Anna-Lena Löfgren, Jos, met een Zweedse versie van...
1: Blame it on the bossa nova.
0: Die had het direct door, Jos. Edie Gourmet met Blame it on the bossa nova.
1: Ik moest mijn geheugen pijnigen.
0: Ja, en gepijnigd is het geworden.
1: Zeg ik, de Zweden zijn wel die met hun oranje vis, hè? Surströmming.
0: Ja.
1: Gegiste, gefermenteerde Oostzeeharing.
0: Ik dacht dat dat meer iets IJslands was.
1: Nee, dus misschien... het is, ik denk dat die allemaal wel gefermenteerde ranzige vis hebben.
0: Ja, over... moeilijk bruggetje te maken. Ik heb vandaag een beetje Jim Reeves... het leven van Jim Reeves bij voor jou.
1: Het hele leven.
0: Een klein vertellingje.
1: Volledige leven.
0: Jim Reeves.
1: We hebben maar een half uur nog.
0: Geboren als de jongste van 8 kinderen in augustus 23 in Texas. Dat is een hele goede baseballer. En is daardoor naar kunnen gaan studeren op een sportman college. Chip, hoe noemen ze dat daar?
1: Ga je ook gelijk de fonds verhalen vertellen die nergens meer naartoe gaan? Ik ben blij dat je dat ook
0: hoort. Weken was hem er al mee gestopt, dat was het beu. Maar, woord en drama deed hem. Dus dat wil al zeggen, woord en drama, er zat al iets artistiek in. Hè? Heeft nog prof proberen te worden in baseballen, maar een blessure heeft daar roet in het eten gegooid. En dan is hij voor de radio beginnen werken en zong hij tussen de liedjes door die hij speelde, zong hij ook een beetje ertussendoor. Jim Reeves kennen we natuurlijk van zijn grote hit He'll Have to Go. En ik heb een antwoord bij op die hit He'll Have to Stay.

0: Jim Reeves. Je hebt geen indruk gemaakt op Jan Black.
1: Jan?
0: Ja, hoe zeg je?
1: Jan Black.
0: Jan Black, zou ik zeggen. Jan Black.
1: Ik zou Jean zeggen.
0: Oké, ik zeg Jan.
1: In ieder geval merk ik wel in de thema's van uw nummers, je moet je niet zoveel zorgen maken. De Fons komt wel terug. Tom komt misschien ook nog terug.
0: Ja, wie weet. Wie dat er hier nog altijd is, is telefonist Gert. En die heeft nog wat nieuws te melden.
2: Zeker, Thomas. Zeker. Ik heb ondertussen nog twee vaste luisteraars aan de lijn gehad. Eerst heeft Jenny uit Hoboken ons gebeld omdat zij resoluut kiest voor Ronnie Tober met het nummer Naar de Kermis als Troef. Zij vertelt over het nummer dat het een meezinger is vol deugnieterij. Maar natuurlijk... Ik verdenk haar ervan dat zij in haar glorietijd zelf ook wel een deugniet is geweest.
1: Voilà, ook wel naar de kermis zijn geweest. Hè.
2: Ja, dat denk ik wel.
1: Trouwens, Lut Gert uit Hemixem koos ook voor naar de kermis. Dus dat was wel een voltreffer.
2: Ja, inderdaad, dat denk ik ook. Daarna heb ik Herman uit Mechelen nog aan de lijn gehad. En Herman kiest dan weer resoluut voor Rina Pia in haar joddelende koe.
1: Niet geheel verrassend.
2: ja, goed. Ik ben nog niet helemaal mee met de smaak van Herman, maar de jodelende koe dus. Hij wist ons ook nog te vertellen dat de conculega's van de VBRO eerder deze avond het bloemenmeisje van Ria Pia hadden opgegooid. Daar was hij zeer opgetogen over. Hij was ook blij met de achtergrondinfo dat het nummer van 1957 was. Oh, dus voilà, een blije Herman.
1: Een blije Herman, dat hebben we graag. Dat zijn wij ook blij.
0: Voilà. We gaan ineens voort, want we moeten verder. Hè. De tijd tikt genadeloos verder.
1: Absoluut.
0: En we gaan als de wiede weer gaat door naar een Motown soundgroep. Maar het zijn Britten. De Foundations. En je gaat het nummer zeker wel kennen.

0: Build Me a Buttercup van de Foundations. Direct al tot troef gebombardeerd, terwijl het nog maar 21:30 is, hè, jongens.
1: Absoluut. Andy en William kozen al meteen voor dit nummer als troef. Het kruid,
0: het wordt hier snel verschoten.
1: Misschien jongens. Komen er nog andere jodelende dieren voorbij.
0: Welke dieren zou jij zo willen horen jodelen?
1: Daar ga ik over nadenken.
0: Oké, doe maar rustig. Dan zal ik je eerst nog een andere vraag stellen. Ken jij Rembert de Smit?
1: Niet persoonlijk.
0: Dat kan ook niet meer lukken. Hij is helaas overleden. Die is bekend van twee Belgen. Dat is een Gentse zanger.
1: Lena.
0: Ja, dat is een New Wave band, groep. Twee
1: band.
0: Belgen. het juiste register vinden. De nummer is genoemd naar Lena Adriaansens. En die baat dan een kroeg uit in Elverseelen bij Temse. En die heeft daar een prachtig nummer van gekregen.
1: Ik ken iemand dat daar woont, in Elverseelen.
0: Oh, ik heb er nog nooit van gehoord, van Elverseelen.
1: Ja. Pascal woont in Elverseelen.
0: Misschien tijd om een nummer te schrijven voor Pascal. Jodelende Pascal uit Elverseelen.
1: Dat gaat ons te veel leiden.
0: Ja. In 1993 werd de groep 2 België officieel ontbonden. En dan ging Rembert zich verder ontplooien en toeleggen op flamenco.
1: Hola.
0: En hij heeft zijn hit Lena herwerkt naar een flamenco-versie. Hier is hij. Zet u schrap, dames en heren. Hier is Esta Loco met Lena.

niet bewust, maar we kunnen hem toch afstrepen met A Little Bit of Heaven. Een nummer uit 1965. Komt van het album One Kiss for All Time's Sake. Ook een heel goeie nummer, aanrader. En dit nummer werd ook gecoverd door Wayne Newton. Maar Ronnie Dove, zijn versie is mooier. Geniet ervan.

0: En bij deze wordt Ronnie Doof ook van de Jan van Dam bingo afgevinkt.
1: Absoluut. Die gaat vooruit, die bingo, jongens. We zijn bekend helemaal rond.
0: A little bit of heaven, ja. Ik waan mij ook in heaven bij dit nummer.
1: Ik dacht in de studio hier.
0: Hier ben je ook in heaven? Zonder fonds, jammer genoeg. Maar. we gaan verder met Jim Reeves. We hebben het er net al even over gehad, toen het hem bij de radio werkte. En dan heeft hij een hit gekregen met Bimbo. What You're Gonna Do With You. De nummer ken je wel, denk ik.
1: Ja, heb ik ook al gespeeld, denk ik.
0: Was in 1954, maar dat was nog niet met zijn klassieke bekende stem. Want in 1957 is hij een paar raden van een studiotechnicus of zo wat lager gaan beginnen praten.
1: Met je zingen, zoals je stem,
0: wat dichter bij de micro. Voor echt zijn mooie timbre boven te kunnen krijgen. Hoewel dat hij country muziek maakte, kleedde hij zich niet als een cowboy. Hij wou liever wat verzorgd in het pak zijn. En muzikaal zocht hem ook wat meer aansluiting bij de popmuziek dan bij de country. Dus zo heeft hij eigenlijk ervoor gezorgd. Jim Reeves is eigenlijk degene die de country muziek mainstream heeft gekregen. Dat is ook super populair over heel de wereld. Ik heb hier een nummer van hem uit 1961 meegebracht. Dat is eigenlijk ook eerst gezongen door Patsy Cline. En Jim Reeves en Patsy Cline hebben iets gemeenschappelijks. Namelijk hun manier van overlijden.
1: Ah, is het een auto-accident?
0: Helaas.
1: Is het een vliegtuig-accident?
0: Het is een vliegtuigongeluk. Jim zat zelf aan het stuur van zijn vliegtuig toen ze crashte. Patsy Cline, dat weet ik niet. Patsy Cline in 63 neergestort, Jim in 64. Beide in Tennessee. En hier is Jim Reeves met I Fall to Pieces.

0: Reeves, I Fall to Pieces. En Jos, zijn vliegtuigongeluk was niet het einde van de bestorming van de hitparade door Jim Reeves. Ze hebben toch 100 nummers of zo opgenomen, klaar liggen. En zijn vrouw heeft beslist dat hij niet in één pak moest uitkomen na zijn dood, maar dat ze een paar keer per jaar een nieuw nummertje releasen. Oh ja. En zo heeft hij nog 20 jaar topnoteringen behaald.
1: En zijn vrouw kunnen onderhouden.
0: Zo is dat. Slim gezien, hè?
1: Zeker.
0: Jim Reeves, van Cowboy naar Net in het Pak. Nu heb ik Mo Bandy bij. En in het volgende lied beschrijft hij hoe hij eigenlijk van het pak naar een cowboy is moeten gaan.
1: Is het familie van Lou Bandy?
0: Waarschijnlijk niet. Ah. Maar ik durf niks uit te sluiten. Lou Bandy, dat is een Nederlander zeker.
1: Is dat geen Belg?
0: Een Belg, ja. Dit is zeker geen Belg. Mo Bandy uit Texas alweer.

0: Ja, ja, zoals die Mo Bendy, die had echt indruk te maken met zijn Cadillac, maar kwam hij bedrogen uit.
1: Een paard had hem nodig.
0: Ja, dus nu ging hem dan maar met een Cadillac volgeladen met hooi op zoek naar boerendochters.
1: Er zijn ook mensen uit Burgt die deze muziek omschrijven als paardenmuziek.
0: Ja, dat snap ik. Heb jij ooit al iets in hun auto moeten vervoeren om indruk te maken op een vrouw?
1: Nee.
0: Een leuk attribuut.
1: Dat denk ik niet. Nee. Zeker geen stro. Nee. Of was het hooi? Is het hooi of stro?
0: We vragen het aan onze luisteraars. Bel alsjeblieft op 03-219-1727 als je weet wat het verschil is tussen ho en strooi.
1: Ho.
0: Ho en strooi. Perestrojka. Ik denk dat we verder moeten met muziek.
1: Zeker. Telefonist Gertje zit klaar voor jullie, dames en heren.
0: Richie Valens nog meer. Ah. Ja, als er, die komt ook niet zomaar uit de lucht gevallen. nummer uit het magische jaar. 1958. Werd geboren als Ricardo Esteban Valenzuela Reyes.
1: Hoeveel moppen over neerstortende vliegtuigen je nog maakt?
0: Ik denk dat dat de laatste is.
1: Okay.
0: We zullen eens luisteren. Richie Valens die werd onterecht beschuldigd.
2: I was walking down the street minding my own affair when two policemen grabbed me unaware. They says your name Henry, I says why sure. He says you the boy I've been looking for.

0: Richie Valens werd geframed. Ja, dat is niet zijn schuld. Hij werd er gewoon bijgelapt. Jij er ooit al eens bijgelapt geweest, Jos?
1: Zeker. Ik was aan het denken of ik een mopje kon maken met frame en plane, maar het ging ons te verleiden, denk ik.
0: Ja, inderdaad.
1: Muziek!
0: Ik heb mijn laatste vocale.
1: Is het al zo laat? Ja, ja. Op zak, hè.
0: Mijn laatste vocale. En dat is ook een nummer dat hem eigenlijk richting de 50s muziek heeft gelokt. Een nummer dat ook gecoverd werd door de Beatles, nog voordat ze de Beatles heten. Ik ben vergeten hoe ze nu weer heten, voordat ze de Beatles waren.
1: Geen idee.
0: We zoeken het op.
1: Iets met kevers ook? Of?
0: Nee. Ik heb vandaag nog gelezen, maar mijn geheugen.
1: De Jol van de kevers.
0: Ik heb Little Richard bij.
1: Ah.
0: Met een van zijn beste nummers, vind ik toch. Long Tall Sally. Take it away, Little Richard.

0: Long Tall Sally van Little Richard. Zoals ze het ook niet. Waar is hun hoever gebleven?
1: Ik ben vooral blij dat je, ja, na alle versprekingen bij de fonds, dat je dat nu volledig omarmd hebt.
0: Ja. De Beatles trouwens, die waren gestart als de Quarrymen.
1: Ah,
0: en zelfs
1: ja, ja.
0: Die coverden dit nummer en niet meer dan terecht. En ondertussen, ik wou nog bijna het nummer onderbreken, maar het is te goed. Is er een beller geweest die mij het verschil weet uit te kunnen leggen tussen hooi en stro? Telefonist Gert.
2: Jawel, Thomas. Dus ik heb hier inderdaad een aantal keren telefoon gehad. Ik zal beginnen inderdaad met het verschil. Dus Johan uit Boeghout belde ons op om het verschil uit te leggen. En het is eigenlijk heel duidelijk en er is ook een heel mooi bruggetje. Hooi is om op te eten. Dus dat wordt gebruikt om te voederen. En de H van hooi kunnen we dan linken aan honger. En stro is om op te liggen. Dus de S van stro om te slapen.
1: Voilà.
2: Wij danken Johan.
1: Dankjewel Johan. Dankjewel. En ook welkom in ons programma.
2: Ja,
1: nieuwe beller. Dat is altijd tof.
2: Als ik daar dan aansluitend nog heel eventjes op mag vervolgen, hebben we Jenny nog aan de lijn gehad. Jenny uit Hoboken. En die kon weer al niet kiezen. Hè. Dus die gaf weer al een top 3. Maar ik heb toch tegen Jenny moeten zeggen, van, kijk, we moeten toch maar één nummer kiezen. En dan dacht ze eerst aan Rina Pia met haar jodelende koe. Maar ze had het toch ook wel heel moeilijk met Jim Reeves in I Fall to Pieces. Omdat ze daarvan aan haar man moest denken.
1: Wow.
2: Dus laat het ons maar houden op de troef van Jenny in het tweede uur. I Fall to Pieces van Jim Reeves.
1: En uw troef, Gert.
2: Mijn een troef. Ah, zijn we al zover?
1: Zeker.
2: Ah, ja. Ik had eerst gedacht aan de Lovelets Kiss Me Mia Mio Amore. Maar dan heb ik de goede raad opgevolgd. Wacht toch nog maar even om dan uiteindelijk toch uit te komen bij The Foundations Build Me Up Buttercup samen met Andy uit Ekeren en William uit Berendrecht.
1: Fantastisch. En bedankt Gert om vandaag onze telefonist te zijn. Volgende week, dames en heren, is dat William uit Berendrecht, is onze telefonist. En dan zijn wij er ook terug. En ik moet nog troef kiezen.
0: Zeker.
1: Ik ga dat heel snel doen, want we hebben niet zoveel tijd meer. Ik ga voor Lena.
0: Ah, net als Lutgert en Robbe.
1: Dat was een...
0: Die gaan ook voor Lena.
1: Populaire keuze.
0: Está loco.
1: Thomas, goed, volgende week zijn wij er terug.
0: Ja, dat is de laatste keer voorlopig.
1: Ja, zonder fonds, maar met telefonist William. Tot volgende week, lieve luisteraars.
0: Tot dag.
1: Tot dag.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 10:00. Goedenavond.
3: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: In Roeselare is een vrouw van 61 aangehouden voor de moord op haar man. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De man van 60 kwam gisteren om het leven bij een woningbrand. De echtgenote belde zelf de hulpdiensten en zei dat haar man overgoten was met benzine. De politie besloot daarop om de vrouw te ondervragen. En dat leverde genoeg bezwarende elementen op om haar aan te houden. In Merksem in Antwerpen is een jongetje van 2 aangereden door een auto. De omstandigheden zijn nog niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk dook het kind op tussen 2 geparkeerde wagens en kon een bestuurder een aanrijding niet vermijden. Het kindje werd naar het UZA gebracht voor zijn verwondingen, maar is wel stabiel. 1 op de 3 Belgen ervaart vastgoedstress wanneer ze een huis willen kopen of verkopen. Dat blijkt uit een onderzoek van vastgoedmakelaar Century 21. Door de schaarste op de markt nemen we vaak overhaaste beslissingen en geven we meer geld uit dan we eigenlijk willen. Je hoort Kevin Rentmeesters van Century 21. Het zijn vooral jonge kopers onder de 35 die zich vaak laten leiden door die vastgoedstress en daardoor te veel bieden en achteraf spijt hebben. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hebben tientallen diplomaten de zaal verlaten op het moment dat Israëlisch premier Netanyahu begon te speechen. Netanyahu noemde hen lafaards. Verder ontkende hij dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde hij die beschuldiging zelfs de grootste leugen van de eeuw. De Amerikaanse rapper Macklemore geeft zijn nieuwe tour de naam Free Palestine. Eerder deze maand werd hij geschrapt als voorprogramma van Ed Sheeran, omdat hij Free Palestine riep op het podium. Hij zal onder meer optreden in Dublin, Parijs en Londen. De opbrengst gaat naar organisaties die het Palestijnse volk steunen. De Rode Duivels zijn aangekomen in Italië. Daar spelen ze morgenavond hun eerste match in de Nations League. Duivels Leandro Trossard en Mike Penders zijn er niet bij. Ze zijn licht geblesseerd. Bondscoach Mark van Bommel heeft vertrouwen in de ploeg.
6: We zijn begonnen op maandag om het spelidee over te brengen, om de jongens daarvan te overtuigen dat we het op deze manier moeten doen. En als je ziet hoe de uitvoering was op de training, ja, dan was het van een extreem hoog niveau. Het zijn natuurlijk ook de beste spelers van het land.
5: Vanavond en vannacht helder bij 12 graden, morgen zonnig bij 24 graden. Ook tijdens het weekend krijgen we veel zon en zachte maxima tot 25 graden. Begin volgende week krijgen we zelfs zomerweer met maxima tot 30 graden.

Heel goeie avond, beste luisteraars. Eerst en vooral dank ik mijn collega's voor de mooie muziek die ze gedraaid hebben tussen 20 en 22 uur. Het tijd zijn en het nieuws van 22 uur zijn net achter de rug. Van harte welkom voor een nieuwe aflevering van de Muzikale Waaier. Het is een programma boordevol gouden herinneringen met tijdens het komende uurtje muziek van The Four Aces, Claude François, Johnny Mathis, Brenda Lee, Bobby V, Jerry Vale en nog veel meer uiteraard.

Beyond the Reason is een nummer over liefdesverdriet, geschreven door Joe South, Fran Henley en Terry Fell. Het beschrijft de ellendige slapeloze nachten van iemand die wordt overspoeld door onbeantwoorde of verloren liefde, die wakker ligt, heen en weer loopt, rookt en koffie drinkt, omdat een ex-geliefde al zijn gedachten in beslag neemt. Popcorn music van Johnny Tillotson met You're the Reason. Games That Lovers Play is een nummer uit 1966, gecomponeerd door de Duitse bandleider James Last. De tekst gaat over het afwijzen van oneerlijkheid, manipulatie en oppervlakkig liefdesverdriet in de liefde. Connie Francis was een van de vele artiesten die deze populaire klassieker hebben opgenomen. Games That Lovers Play en Connie Francis.

Games That Lovers Play en Connie Francis. Dungaree Doll van Eddie Fisher is een nummer uit 1955 over tienerliefde. De uitdrukking Dungaree Doll verwijst naar een ontspannen, jeugdige vriendin die een jeans en schooltruien draagt, waarmee de onschuldige, vrolijke tienercultuur van het midden van de jaren 50 wordt weergegeven. Eddie Fisher met Dungaree Doll.

Eddie Fisher, Dungaree Doll. Iedereen droomt wel eens van een plek waar alle zorgen even verdwijnen. Een plaats waar rust, liefde en vrijheid samenkomen. Una Paloma Blanca, oorspronkelijk een hit uit 1975 van de George Baker Selection, is een nummer over ultieme persoonlijke vrijheid, veerkracht en het overwinnen van tegenslagen. Veel luisterplezier met Captain Cook, Una Paloma Blanca.

Una Paloma Blanca, Captain Cook. Niemand laat zijn eigen kind alleen gaat over onvoorwaardelijke ouderliefde, bescherming en de levenslange band tussen ouder en kind. In 1982 werd het in het Engels gezongen door René en Renato, Save Your Love. In het Nederlands werd het ook gezongen door Willy en Willeke Alberti. En ook door Christophe. Niemand laat zijn eigen kind alleen.

kind laat zijn eigen kind alleen. Na deze warme boodschap blijven we nog even bij de liefde, maar nu vanuit het standpunt van iemand die zijn gevoelens rechtstreeks wil uitspreken. Soms zijn een paar eenvoudige woorden voldoende om alles duidelijk te maken. Jerry Vale met For Me.

Romy Jerry Vale. Wat is geluk eigenlijk? Voor de een is het een groot avontuur, voor de ander een rustig moment samen. Het volgende liedje herinnert ons eraan dat echte rijkdom niet in materiële zaken zit, maar in de mensen die we graag zien. Misschien is dat wel de mooiste boodschap van allemaal. Felicità, wat geluk betekent, van Albano en Romina Power, is een vrolijk Italiaans nummertje uit 1982. De kernboodschap is dus dat echt geluk niet te vinden is in grote rijkdom of opvallende prestaties en resultaten, maar in alledaagse, eenvoudige momenten van liefde, verbondenheid en vrede die je deelt met een bijzondere persoon. Albano en Romina Power met Felicità.

Mandolin Serenade, Helmut Zacharias. Long Lonely Nights gaat over liefdesverdriet en de pijnlijke nasleep van een breuk, met de nadruk op diepe spijt, verdriet en de beklemmende leegte die je voelt als je terugkeert naar een leeg huis. Het nummer, dat oorspronkelijk in 1957 een hit was voor Lee Andrews en The Hearts en later werd opgenomen door artiesten als Bobby V en Bobby Vinton, behandelt universele thema's als verdriet. Long and Lonely Nights, hier is Bobby V en dat zong hij in 1960.

Just a Little van Brenda Lee is een nummer uit 1960 over onbeantwoorde of oppervlakkige liefde, waarin de zangeres smeekt om zelfs maar een klein beetje aandacht van haar partner te krijgen en tegelijkertijd haar frustratie uitdrukt over het feit dat ze als tweede keus wordt behandeld. Brenda Lee met Just a Little.

Chester Little en Brenda Lee. Wanneer geliefden een tijdje van elkaar gescheiden zijn geweest, blijft er uiteindelijk maar één wens over: elkaar opnieuw in de armen sluiten. Dat verlangen vormde inspiratie voor het volgende prachtige nummer. You'd Be So Nice To Come Home To is een romantisch nummer geschreven door Cole Porter en op een memorabele wijze opgenomen door Johnny Mathis op zijn album Swing Softly uit 1958. De betekenis van het nummer draait om diep verlangen, troost en het idee dat het ware paradijs geen grootse plek is, maar simpelweg thuiskomen bij de persoon van wie je houdt. Johnny Mathis met You'd Be So Nice To Come Home To.

animaat is. The Hawaiian Wedding Song gaat over het vinden van je ware levenspartner, intens op hem of haar te wachten en te beloven van hem of haar te houden, langer dan voor altijd. The Hawaiian Wedding Song, Ray Caniff and the Singers.

Ray Caniff en de Singers. Je vais à Rio van Claude François werd uitgebracht in 1977. Rio de Janeiro en het carnaval daar worden in het nummer gebruikt als een stralend symbool voor geluk, vrijheid en de pure vreugde van het samen zijn met een bijzondere persoon. Het is een Franse cover van het nummer I Go to Rio uit 1976 van Peter Allen. Claude François dus, Je vais à Rio.

Claude François van Rio de Janeiro. The Four Aces scoorde hits als Love is a Man is Brenda Thing, Three Coins in the Fountain, Stranger in Paradise, om slechts enkele voorbeelden te noemen. De gang dat zang Heart of My Heart, vaak kortweg Heart of My Heart genoemd, de beroemde opname van The Four Aces uit 1953, is een nostalgische terugblik op de jeugd, hechte vriendschappen en de blijvende kracht van muziek om mensen uit het verleden bij elkaar te brengen.

The Four Aces. If I Give My Heart to You is een romantisch nummer uit 1954 over zorgvuldige liefde, vertrouwen en toewijding. De zangeres vertelt haar partner dat ze bereid is al haar liefde en toewijding te schenken, maar alleen als ze in ruil daarvoor een oprechte, blijvende belofte van trouw en emotionele geborgenheid krijgt. If I Give My Heart to You, there is

Zo, beste luisteraars, we sluiten deel 1 af met de prachtige orkestklanken van Frank Porcel, Nonna Letta. Ik blijf nog een uurtje achter de mengtafel en de micro, dus zometeen, na het tijd zijn en het nieuws van 23 uur, dan ben ik er graag opnieuw voor het tweede deel van de muzikale waaier. Heel graag, tot zometeen.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het kindje van 3 dat gisteren zich verslikte tijdens de lunch op een school in Antwerpen is overleden. Dat bevestigt de politie. Het kind werd gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is vandaag dus overleden. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hebben tientallen diplomaten de zaal verlaten op het moment dat Israëlisch premier Netanyahu begon te speechen. Netanyahu noemde hen lafaards. Verder ontkende hij dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde hij die beschuldiging zelfs de grootste leugen van de eeuw.
3: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. I say this, shame on you. Shame on you for distorting the facts.
2: De Rode Duivels zijn aangekomen in Italië. Daar spelen ze morgenavond hun eerste match in de Nations League. Duivels Leandro Trossard en Mike Bender zijn er niet bij. Ze zijn licht geblesseerd. Bondscoach Mark van Bommel heeft vertrouwen in de ploeg.
4: We zijn begonnen op maandag om het spelidee over te brengen, om de jongens daarvan te overtuigen dat we het op deze manier moeten doen. En als je ziet hoe de uitvoering was op de training, dan was het van een extreem hoog niveau. Het zijn natuurlijk ook de beste spelers van het land.
2: Vannacht wisselend bewolkt, maar droog, minima rond 12 graden. Morgen eerst nog wat wolkenvelden, later zonnig bij 24 graden. Tijdens het weekend veel zon, met zaterdag 21 graden en zondag 26 graden.

opnieuw een heel goeie avond, beste luisteraars. Het tijd zijn en het nieuws van 23 uur zijn net achter de rug. Van harte welkom voor deel 2 van de muzikale waaier. Tijdens het komende uurtje nemen we jullie mee op een muzikale reis langs de vele gezichten van de liefde. Liefde begint soms met een eerste blik, een onverwacht telefoontje of een gestolen kus. Ze groeit uit tot een warme verbondenheid, kent hoogtepunten en moeilijke momenten en wordt uiteindelijk een dierbare herinnering waar we met een glimlach op terugkijken.

Kissing on the Phone van Palanka is een romantisch nummer over een lange afstandsrelatie tussen tieners, waarin de eenvoudige vreugde en de intense gevoelens worden weergegeven van jonge geliefden die 's avonds laat met elkaar bellen om zich dicht bij elkaar te voelen wanneer ze niet bij elkaar zijn. Every night, when I'm all alone, all I do is call you on the phone. We gingen terug naar het begin van de jaren 60 met dit nummer van Palanka. Na de afstand van een telefoongesprek is het nu tijd voor een ontmoeting van dichtbij. Kiss Me, Kiss Your Baby van The Brotherhood of Man is een liefdesliedje uit 1975 over de vreugde van thuiskomen bij je partner na een periode van afwezigheid. In the morning.

Now We're One is een liedje uit 1958 geschreven door Bobby Darin over de pure opluchting en het geluk dat je eindelijk gaat trouwen.

Bobby Darin, Now We're One. Na de verliefdheid en het samen zijn maken we nu een muzikale uitstap naar Mexico met Stratovani.

Mexico's Stratovani. Het is weer voorbij, die mooie zomer, is een nostalgisch liedje over de vergankelijkheid van gelukkige momenten. Het nummer dat in 1973 een hit werd voor Gerard Cox en later door Dana Wiener werd gecoverd, gaat over het koesteren van warme zomerherinneringen om de koude winter door te komen.

Het is weer voorbij, die mooie zomer. Dana Wiener. Stupid Cupid is een nummer geschreven door Neil Sedaka en Howard Greenfield. Het geeft op humoristische wijze uiting aan de frustratie die ontstaat wanneer men pech heeft in de liefde of juist overweldigend verliefd wordt, waarbij Cupido op speelse wijze de schuld krijgt van het veroorzaken van romantisch leed in plaats van geluk.

Neil Sedaka, Stupid Cupid. Gourame, oorspronkelijk geschreven rond 1926-1927 door de legendarische Mexicaanse componiste Maria Grever en beroemd geworden door de opname van Julio Iglesias, is een romantisch nummer over intense toewijding, allesverslindende jaloersheid en een wanhopig pleidooi voor eeuwige wederkerige liefde.

In de tekst van het volgende liedje wordt op speelse wijze een lokale kathedraal de schuld gegeven omdat die niet heeft kunnen voorkomen dat de vriendin van de zanger de stad verliet, aangezien de klokken niet luiden om hem te waarschuwen. James Last bracht later een cover uit van dit populaire nummer in zijn kenmerkende easy listening stijl. James Last dus met Winchester Cathedral.

De betekenis van het volgende nummer draait om ontsnapping, gedeelde intimiteit en de magie van een avondje uit, waarbij de dagelijkse zorgen door muziek en dans naar de achtergrond verdwijnen.

0: Flippers, wenn wir beide tanzen gehen. In Dreams van Roy Orbison, uitgebracht in 1963, is een nummer over verloren liefde en het pijnlijke contrast tussen troostende illusies en de wrede werkelijkheid. Het nummer laat zien hoe slaap en dromen de enige veilige toevluchtsoord vormen waar de zanger zich kan herenigen met een vroegere geliefde om vervolgens elke ochtend, wanneer hij alleen wakker wordt, een hartverscheurend verdriet te moeten doorstaan. In Dreams, Roy Orbison.
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle

In Dreams, Roy Orbison. Na de wereld van dromen horen we nu een liefde die stevig met beide voeten op de grond staat. My Love and Devotion gaat over absolute blijvende romantische trouw. Het nummer, op beroemde wijze opgenomen door Matt Monro, drukt een belofte van eeuwige trouw uit die met de tijd alleen maar sterker wordt.

I Love and Devotion, Matt Monro. I Love You and Don't You Forget It is een romantisch liedje dat bekend is geworden door uitvoeringen van artiesten als Perry Como en Sarah Vaughan. De betekenis van het nummer draait om een speelse, standvastige en geruststellende toewijding waarbij wordt benadrukt dat liefde trouw blijft in elk seizoen, op elk moment van de dag en in elke omgeving. Hier volgt nu de instrumentale versie, ons gebracht door Bobby Prince.

Bobby Prince, I love you and don't you forget it. Het nummer La Nuit n'en finit plus van Petula Clark, uitgebracht in 1963, gaat over diepe nachtelijke eenzaamheid, liefdesverdriet en een verlangen naar liefde. De Franse tekst beschrijft hoe men toekijkt terwijl andere geliefden samenwandelen en zich daarbij geïsoleerd en rusteloos voelt en huilt, zonder te weten waarom. La Nuit n'en finit plus, hier is Petula Clark.

Tjoelaklank, la nuit n'en finit plus. Na de romantische liefde staan we nu even stil bij de liefde binnen een gezin. Daddy, don't you walk so fast, vertelt het ontroerende verhaal van een vader die besluit zijn mislukte huwelijk te beëindigen, maar zich dan omdraait en ziet hoe zijn jonge dochter hem achterna loopt, smekend of hij wat langzamer wil lopen. Door haar onschuldige verzoek besluit hij zich te bedenken en te blijven. In 1971 werd dit gezongen door Daniel Boone en een jaartje later door Tony Christie.

Tony Christie, Daddy, don't you walk so fast. Na het ontroerende verhaal van Tony Christie brengt onze volgende melodie opnieuw licht en optimisme. Till I Waltz Again With You is een eenvoudige, tedere belofte van trouw en geduldige liefde. Hier is Alma Cogan.

Alma Coggan, till I once again with you. Ziezo, beste luisteraars, die twee uurtjes in jullie gezelschap zijn weer heel snel voorbijgevlogen. Binnen een paar minuutjes horen die weer ons tijd zijn, het tijd zijn van middernacht, en dan zorgen de collega's voor mooie muziek. Tot aan ons tijd zijn draai ik nog een paar instrumentale melodietjes. Ik heb er eentje van Billy Vaughan en als het nog even kan ook eentje van James Last. Wat mij betreft wel heel graag tot een volgende keer. Zelfde uur, zelfde tijd, zelfde zender, uw vertrouwde Radio Minerva. Nog het allerbeste toegewenst, de groetjes van Fabrice en heel graag tot dan. Daag.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het kindje van 3 dat gisteren zich verslikte tijdens een lunch op een school in Antwerpen is overleden. Dat bevestigt de politie. Het kind werd gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is vandaag dus overleden. In de Verenigde Staten is het parlement niet blij met het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping. Zowel de democratische oppositie als de republikeinse partij van president Trump wijzen erop dat China geen bondgenoot is van de VS. President Trump mag van hen niet te veel toegevingen doen, vertelt correspondente Grete Keizer vanuit Washington.
3: Dat eerste akkoord over de verderzetting van de pauze voor de handelsoorlog met 2 maanden, dat vindt men hier toch al een toegifte. En men wil dat president Trump bijvoorbeeld zich heel erg op de vlakte gaat houden wat de vraag betreft over het stopzetten van de wapenleveringen bijvoorbeeld aan Taiwan.
2: In Canada heeft de Spaanse topfavoriet Benjamin Noval de WK-wegrit bij de junioren gewonnen. 2 rondes voor het einde ontsnapte hij en won hij vlotjes. Het is de 2e WK-titel voor Noval. Eerder won hij ook al de tijdrit. De eerste Belg die finishte was Sander Willems, die werd 9e. Vannacht wisselend bewolkt, maar droog, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst nog wat wolkenvelden, later zonnig bij 24 graden. Tijdens het weekend veel zon met zaterdag 21 graden en zondag 26 graden.